0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld. Volgens de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij per ongeluk overboord viel of doelbewust wilde gaan zwemmen. De Italiaanse minister was zelf ook aanwezig in het bootje op het moment van het incident. Er is een zoekactie gestart. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. Daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus ook al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op het WK voetbal zijn de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama en is daardoor groepswinnaar. En Kroatië gaat door als tweede na een 2-1 overwinning tegen Ghana. Intussen zijn ook de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan begonnen. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Intussen meldt Kuwait, een van de golfstaten, dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Vermoedelijk gaat het ook om vergeldingsaanvallen, dit keer van het Iraanse leger. Iran reageert vaak door in de golfstaten Amerikaanse basissen aan te vallen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: En op het WK voetbal worden de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. Enkel bij die laatste is er al gescoord 0-1 in het voordeel van Oezbekistan. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de 2e dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Kuwait, een van de golfstaten, meldde vannacht dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Het Iraanse leger heeft de aanvallen intussen opgeëist en noemt het ook vergeldingsaanvallen liever voor de recente Amerikaanse aanvallen. In de golfstaten werden Amerikaanse basissen geviseerd. Het Iraanse regime dreigt er intussen ook mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. En in Brussel werden tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie dan weer op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. En op het WK voetbal zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. Congo won vannacht namelijk tegen Oezbekistan met 3-1 en duwde Zuid-Korea daarmee uit de lijst met beste derdes. De wedstrijd tussen Portugal en Colombia eindigde op een 0-0 gelijkspel. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog weer en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M's.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger namelijk voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt met een grootschalige aanval op Iran. Het Iraanse regime dreigt dan weer het staakt het vuren dat werd overeengekomen tussen beide landen op te blazen. Gisteravond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen, hebben mensen nog heel veel geld openstaan, ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. In Brussel werden dan weer de tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. Steve Clark, de bondscoach van Schotland, heeft ontslag genomen. Schotland werd eerder deze week uitgeschakeld op het WK voetbal. Schotland kon zich na 28 jaar opnieuw plaatsen voor het WK en eindigde als derde in groep C, maar behoort niet tot de top 8 van de teams die toch mogen doorgaan naar de knock-outfase. En op dat WK zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Hevig onweer heeft op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt, vooral in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen. In en rond Brussel liepen straten onder water en werden tunnels gesloten. Daar kwamen ook veel takken op de weg of de snelweg terecht, onder meer op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Op de ring rond Antwerpen liep een rijstrook bij de Kennedy-tunnel onder water. De brandweer in de Kempen kreeg vannacht ongeveer 75 oproepen, meestal over omgevallen bomen of afgebroken takken. En in Olen vloog de garage bij een woning in brand toen de bliksem insloeg. Verschillende festivals zijn gisteravond nog afgelast, enkele uren voor het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Daar kregen de bezoekers rond 9 uur te horen dat ze moesten vertrekken.
1: Ja, super slecht nieuws. We zijn echt niet blij.
2: Ja, dat is kei jammer dat we naar huis moeten gaan.
3: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast, omdat nu is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren. Maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
1: Dat het voelt een beetje apocalyptisch.
0: Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen op de Heizel. Gisteravond werden ook nog Paradise City in Steenokkerzeel en Werchter Boutique stopgezet. Daar zou de Amerikaanse zangeres Katy Perry nog optreden voor 47.000 mensen, maar dat ging dus niet meer door. In Venezuela was er gisteravond een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van enkele dagen geleden. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal wellicht nog fel oplopen omdat er tienduizenden vermisten zijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een reactie op een Iraanse aanval eerder deze week op een vrachtschip. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt nu met een grootschalige aanval op Iran, waardoor van het staakt het vuren tussen beide landen in de praktijk niet meer veel meer overschiet. Sport. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dat wordt Senegal. Senegal was derde geworden in zijn groep na Frankrijk en Noorwegen. Op dat WK heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt en is de eerste speler ooit die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden kon scoren. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde door naar de volgende ronde. Daarin speelt Congo tegen Engeland. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: M&M live.
4: M&M.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
1: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
0: De leeftijd van de kinderen is nog niet bekend. De brand was na een uur onder controle, maar de brandweer is nog ter plaatse om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in de provincie Antwerpen en in het centrum van het land, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. In en rond Brussel liepen straten, kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies en rukt voorlopig niet meer uit, zegt Walter de Rieuw.
2: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: Uit voorzorg werden gisteravond ook verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een overzicht van de laatste wedstrijden door Tom Boudeweel.
3: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Maar zeker geen makkelijke tegenstander. Colombia hield Portugal op 0-0 en won de groep. Engeland 2-0 tegen Panama en Kroatië 2-1 tegen Ghana sloten de groepsfase af met een overwinning en zijn respectievelijk eerste en tweede. Ghana gaat door als derde. En in groep J tot slot redde Oostenrijk zijn plaats in de 16e finale door een doelpunt na de toegevoegde tijd. 3-3 tegen Algerije. Argentinië won met 3-1 tegen Jordanië. Nederland-Marokko, Portugal-Kroatië en Mexico-Ecuador. Dat zijn echt wel wedstrijden om naar uit te kijken.
0: Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
4: Evelien de Bakker.
5: Gelukkig is M&M Throwback niet afgelast op jouw zondagochtend. Het is met Milk Kink, met Bon Jovi en nu Coldplay.

0: A Sky Full of Stars. Vannacht niet te zien al sinds. Wel echt van die zotte lichtflitsen, de regen dat tegen je raam vloog. Ik weet helemaal niet hoe intens het bij jou was, maar normaal gezien, ik slaap door alles door. En nu, 1:30, wakker geworden, echt zo even verschoten. Maar dan kon ik het ook niet laten om naar buiten te gaan kijken, uiteraard. Ik moest het dan allemaal zien. Het is natuurlijk, als je binnen zit en je hebt er geen last van, is het allemaal prima. Maar toch, het was zeer intens. Maar zeer blij dat de rust nu is weergekeerd op jouw zondagochtend. Je afdakje mag je verlaten. Het zachte zondagzonnetje is er ook al bij. En nu jij nog. Dat is het meest belangrijke. Kenny die heeft al een goede morgen gestuurd. En je mag absoluut zeker jij het voorbeeld van hem volgen. En dat doe je in de app van M&M. Het is altijd leuker om te zien dat je met veel wakker bent. En daar zijn nooit klachten over. Echt nooit. Dus laten we die traditie gewoon volhouden op zondagochtend. En je mag laten weten waarom je op dit moment al wakker bent. Het is 7:08. Veel mensen in zomervakantie of al zeker in zomerstemming. Maar waarom stond de wekker bij jou? Waarom ben je een nachtje doorgegaan? Waarom ben je wakker met de bakker? Dat wil ik weten, dat wil ik zien. En ik heb hier je heel graag bij in de app van M&M. Dus stuur een berichtje. I'm waiting for you.
1: M&M. Wakker.

Natuurlijk, Eminem Throwback, de leukste songs van vroeger. En je krijgt ze allemaal hier tussen 7 en 10 op jouw zaterdag- en zondagochtend uiteraard. Nu, 7:15. En het is toch zeer intens geweest met het onweer gisteren. Het was aankomend. En toch wel werden heel veel concerten afgelast voor de veiligheid. Sommigen waren natuurlijk ook al bezig. Couleur Café bijvoorbeeld, maar ook Werchter Boutique. Als je daar zelf aanwezig was, dan weet je wat er gaat komen. Want het eindscenario was jammer genoeg niet super positief. Dat het allerlaatste concert van Katy Perry moest gecanceld worden. Het was zeer jammer ook om te zien de teleurstelling. En ook het feit dat een Katy Perry er helemaal klaar voor was. Ze zat al in de make-up, haar haar werd gedaan, de outfit lag klaar. Het was 17 jaar geleden dat ze nog in België heeft gestaan. En die outfit van de laatste keer ging ze terug aandoen. Dat vind ik super insane. Maar je moet de foto's checken op Instagram van een Katy Perry die zo half opgemaakt al klaar zit met het outfitje ernaast. Ja, het is een bijzonder zicht. Het ding is wel, je kon een groot deel van Werchter Boutique wel meevolgen via de Instagram stories dankzij DJ Kato Peters. Onder andere een Pommelien Thijs, ja, die kreeg iedereen al zwetend aan het meezingen.

die was er bijvoorbeeld ook bij. Die had een zeer knap roze pak onder andere aan. Want hij heeft een paar keer gewisseld van outfit. Logisch ook, denk ik, met al dat zweet. Liep ook door het publiek super vlotjes door. En dan een pitbull. Ook zeer nice. Ik zeg het, ik heb hem vorig jaar in juni al gezien in een sportpaleis. Die gast was insane. En dat was natuurlijk op het podium van Werchter Boutique niet anders.

0: echt insane hoe zot dat hij kan zingen en rappen. Echt zeer cool. Maar dan was het natuurlijk uitkijken normaal gezien naar Katy Perry, die zou starten om 10 uur. Maar DJ Cato Peters en DJ Sander Gillis, die hadden iets geregeld.
1: Oké, guys, we staan momenteel op de parking waar niemand aan het bewegen is van Werchterbediek, want ze staan allemaal vast. Maar we hebben net gebeld met de baas en we hebben iets geregeld.
2: Straks, na 10 uur, 2 uur lang Katy Perry muziek op M&M.
0: En echt waar, de app van M&M, ik zie die nu nog volstaan van mensen die aan het vipen waren, die heel gelukkig waren met al die songs van Katy Perry. En het leuke is, je kan ze ook herbeluisteren via de app van VRT Max.

0: Katy Perry dan terug naar België? Ja, geen idee. Geen idee. Hopelijk zeer snel natuurlijk. Katy Perry, The One That Got Away. Nu vooral, 22 minuten na 7, op jouw zondagochtend. Het stormweer is gelukkig voorlopig gaan liggen. Toch hier in Brussel, toch van mijn woonplaats, het was allemaal prima om te zien. Dus ze gaan een klein lokaal stormpje nog veroorzaken in Eminent Throwback. Maar het zal zonder schade zijn, zonder afzeggingen. Dat is het belangrijkste. Milkink, ze gaan ervoor zorgen.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
5: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
6: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
7: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Luister nu naar Lotte Gaat Diep.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste

Ik zag het onlangs op Instagram. En ik dacht, ja, dat is waar. M&M, goeiemorgen. Ja, het was ergens een quote bij een song dat erbij stond van het is niet gewoon een song als het een herinnering is. En Laura stuurt ook nog net een berichtje in de app van M&M. Tranen met tuiten heb ik op die Simple Plan en Sean Paul nog gelaten met Summer Paradise toen ik 4 jaar geleden mijn vakantielief moest achterlaten. Maar kijk, nog altijd samen op dit moment. Nice. Dus ja, het zijn soms wel tranen als herinnering, maar als het dan goed uitraait, is dat natuurlijk altijd leuk om te zien. En zeker ook dat je meeneemt naar die herinnering. Ondertussen ook heel veel berichtjes in de app van M&M hier tijdens M&M Throwback, want heel veel volk al wakker op die zondagochtend. Ella Mathieuze die stuurt bijvoorbeeld, 14 jaar uit Kalmthout, dat ze onderweg is naar een zwemwedstrijd in Mol. Heel veel succes daar, het water zal zeker deugd doen. Marciano die stuurt de vroege dienst als thuisverpleegkundige al aanwezig. Benny is ook aanwezig. Ah, goedemorgen Evelien, ben al wakker van 5 uur om te werken in de haven van Antwerpen. Dirk is er ook weer bij, onderweg met de taxi. Een fijne en iets frissere dag aan iedereen gewenst. Dat is altijd zeer leuk om te zien. En ook het besef natuurlijk, hè, dat het inderdaad een beetje frisser gaat zijn. Isa die heeft al een gymsessie achter de rug. Die is al van 4:30 bezig. Insane. En nog een berichtje ook van Nathalie. Die zegt dat ze ook als thuisverpleegkundige onderweg is. Heel veel succes daar vandaag. We gaan knallen op deze zondagochtend.

van M&M. Gisteren ook vroeger moeten terugkeren van Werchter Boutique. Maar gelukkig wel mijn favoriet gezien, Pitbull. Kan je niks van hem draaien op deze zondagochtend, want weinig slaap gehad vannacht. Tuurlijk. Pitbull en Nio, Time of Our Lives, komt er nu aan.

drukkend warm gisteren. Throwback Takeover. Dat is sowieso ook mede mogelijk gemaakt door Pitbull op Werchter Boutique. Time of Our Lives. Je moet maar eens checken op zijn Instagram ook. Dat zwarte outfitje, zeer strak de zonnebril erbij. Het was in orde. Echt waar, als je één iemand live moet zien in je leven, is het sowieso wel Pitbull. Maar goed, het is tijd voor Throwback Takeover. Jouw moment hier in de show, dat jij de songs mag kiezen. Dus een titel en een artiest, dat is zeer aangewezen in de app van M&M. Dat mag je daar nu gaan doorsturen. En ik heb het al gezegd, vooral als daar een leuke herinnering aan vasthangt, dan ga je mij helemaal meenemen. Dus dat mag een vrolijke herinnering zijn. Het mag misschien iets zijn ja, van een soort van gemis of zo. Dat mag ook altijd. Bijvoorbeeld de leukste vakantie die je in je leven hebt gehad. Tot nu toe. Kan toch wel ook een beetje nostalgisch zijn. Jouw favoriete song, dat is wat telt. Eentje van vroeger, die mag je nu doorduwen in de app van M&M. The Tomorrowland

0: Tomorrowland.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: M&M.

0: zijn ze helemaal klaar voor de 16e finales. En wij bij M&M zijn helemaal klaar voor de zomer.
1: M&M. The official sound of summer.
0: Want dat is key hier bij M&M. Bij jouw zomervakantie. De beste zomersongs en gewoon de beste zomervibes. Heel de zomer lang. Ik ga je ook meenemen naar ja, wat je volgende week gaat horen. Vanaf nu maandag, vanaf morgen dus. Want natuurlijk, jouw ochtendshow met Sander, Maureen en Iman. Die zijn even in zomerslaap. Ook Club Kouter, die gaat er even tussenuit. Maar die staat vanaf morgen vroeg op met Robin Keijaard en Julie van der Steen. Die zijn er weer bij tussen 7 en 10. Vervolgens blijft de Brahim op post tussen 10 en 2. Jouw avondspits, dat is met Dorian Awesomes. En in de latere uren dan hoor je Alexandra Katzina. Dus het zit goed hier bij M&M met de leukste songs, de leukste vibes. Zorg dat je erbij bent heel de zomer lang.
1: M&M.

Sweet Dreams. Ze mogen terug in de kast. Behalve als je net zoals Sigrid ook de nacht hebt gehad. Dan mag je ze nu activeren natuurlijk. Eurythmics op jouw zondagochtend. Ook Anouk is aanwezig. En zij wil zeer graag een song horen van Stromae. Want ze is zo gelukkig op dit moment dat Stromae meer en meer terug aan het komen is. Want natuurlijk een samenwerking met Tavlo op dit moment. Met De Fleur. Er komt er eentje aan met Madonna. Dat is voor nu vrijdag al. Maar deze is natuurlijk zeer classic.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Motorpech en nies.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Voordelig en beschermd de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom, welkom bij ons in Plopsaland.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Hey, goedemorgen, het is 8 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Dit is Stijn de Vart.
9: Het onweer veroorzaakt hier en daar problemen. In en rond Brussel liepen straten en kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer moest er 90 keer uitrukken. En ook in de provincie Antwerpen kregen ze het zwaar te verduren, vooral in het zuiden van de provincie, zegt de brandweer.
10: Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg, die is uitgebrand. Een blikseminslag in Borne, een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Buurs.
9: En in Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, werden 24 kinderen geëvacueerd. De brandweer legt uit wat er gebeurde.
11: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
9: In de expohallen in Brussel hebben tientallen festivalgangers van Couleur Café de nacht doorgebracht. Het festival werd gisteren rond 9:00 afgelast omdat het ging onweren. Ook de camping moest ontruimd worden en wie niet naar huis kon, kon dus in de expohallen blijven slapen. Ook Werchter Boutique sloot vroeger af. Daardoor kon de Amerikaanse superster Katy Perry niet optreden. En ook Paradise City werd gisteren afgelast. In Venezuela was er gisteravond opnieuw een zware naschok na de verwoestende aardbeving van woensdag. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal nog oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. Een twintigtal landen heeft al reddingsteams gestuurd. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dan spelen ze tegen Senegal. De wedstrijd wordt woensdagavond om 10:00 gespeeld. En verder op het WK voetbal heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde naar de volgende ronde. De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
12: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
13: Time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
14: M&M Madness.
13: Luister vanaf morgen en maak kans
14: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
13: M&M Throwback.
14: Evelien de Bakker.
7: Wat als je van een ochtend full madness hier met M&M Throwback, want straks Nadia in de playlist. Eerst zwijgen en dansen.

De plezantste songs van vroeger, die passeren hier. En dan zo'n warm gevoel van binnen. Ook met die Walk the Moon, Shut Up and Dance, kan je vlotjes meezingen. Maar als je deze bel hoort, dan weet je ook al genoeg. Nadia uit Nelly's, je jongere zelf mag volledig naar boven komen. Met deze EC Party. Nadia. 6 minuten over 8, goedemorgen.

tonight at the end.

0: Keep On Moving van 5 op jouw zondagochtend. 13 minuten over 8. En dat doen ze ook volle bakken op het WK voetbal. Ah, want ik vind het zot, de groepsfase is zo ineens gepasseerd precies. En we zitten al aan de 16e finales met vanavond om 9 uur onder andere op het programma Zuid-Afrika tegen Canada. Dieper in de nacht nog een verder programma uiteraard. Mag je vooral helemaal checken via Sporza. Maar onze Rode Duivels die kennen trouwens ook hun tegenstander in die 16e finales. En dat gaat Senegal zijn. Maar dat ze vooral nog maar een beetje het gevoel van gisteren mogen vasthouden na die 1-5 overwinning tegen Nieuw-Zeeland. Ook de groepswinst gepakt natuurlijk. Onder andere dankzij deze man.
1: Nog eens De Bruyne. Ah, hij gaat erin. De zoveelste keer is de goede keer voor Kevin De Bruyne. Weg de frustratie van Kevin De Bruyne. Hij schiet hem met links overhoeks binnen. België momenteel aan de leiding van de groep.
0: En hij mag vooral verder vieren, Kevin De Bruyne, want hij is vandaag jarig. Hij wordt 35 jaar, dus nog een stukje taart eten en dan gewoon volle focus liever op die 16e finale tegen Senegal gaat dat zijn. Maar er is natuurlijk ook meer op deze zondag dan het WK voetbal binnen de sport uiteraard. Want het is ook volle bak het weekend van het Belgisch kampioenschap in het wielrennen. Afgelopen vrijdag was er al het tijdrijden en vandaag wordt er gestreden voor de driekleur op de weg. Remco Evenepoel, die heeft vrijdag nog afgezegd. En Wout van Aert, ja, dat weet je natuurlijk, die ging er normaal gezien ook wel bij zijn, maar die heeft moeten annuleren met die elleboog. Dus de grote vraag is, wie wordt het wel? Wie wordt de opvolger van Tim Wellens? Het is, ja, ik heb wel gelezen, echt wel een sprintersparcours. Dus ik durf voor dit jaar echt wel Jasper Philipsen te zeggen, bij de mannen. Maar goed, je kan het vooral zelf volgen. De vrouwen die starten, of die zie je toch starten via VRT1. Vanaf 1:30 is dat. En het BK wielrennen bij de mannen vanaf 4:00 ook te volgen op VRT1. Make

0: heerlijke Dominic Fike op jouw zondagochtend met Three Nights. Zeer leuk deuntje. Dat is bij mij wel echt uit de tiend volledig blijven plakken en terug boven gekomen, omdat Dominic Fike ook compleet viraal is gegaan op TikTok. Is met deze White Keys. Dus zeer leuk. Om die throwback artiesten dan met een throwback song ook effectief terug te horen. En dat hoor je natuurlijk hier tussen 7 en 10 in jouw weekend. Van de M&M 1000 kan je ook blijven genieten. Kan je ook altijd terug opzetten via de app van VRT Max. Maar ik vind het ook altijd leuk om er één song uit te draaien. En vooral als jij die mag kiezen. Het enige is, je moet mij geen titel of artiest doorsturen, maar wel een getal van 1 tot 1000. En dan achter jouw getal zit er natuurlijk in die lijst een song. En wel, die ga ik draaien. Het is een klein beetje een verrassing. Het leuke mysterie-aspect is wel superleuk. Dus je mag het even naar boven halen door jouw getal door te sturen. Het mag niet super random zijn. Het mag gewoon alleen maar tussen 1 en 1000 zijn. Dat is de enige begrenzing die je krijgt. Dus jouw getal, duw maar door in de app van M&M.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met dat wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus de contact, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van 49,90 euro. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: M&M.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: 40 graden. Ja, het is wel als lasser dat hij aan het werk is, dus redelijk stevig. En bij Leia...
1: 31.
0: 31 graden op dit moment. Als de temperatuur het overneemt in de M&M 1000 Unlocked, dan weet je dat het hoofdpunt is van vandaag. Dit is Coldplay.

0: jouw nummer 31. All the things that you... Uit de M&M 1000 van de afgelopen editie. Coldplay en Yellow. Nu is het 8:58. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, vooral in Brussel en de provincie Antwerpen is er schade door het onweer vannacht. Het gaat vooral over ondergelopen straten en branden door de bliksem. En tientallen festivalgangers van Couleur Café hebben vannacht geslapen in de expohallen op de Heijzel in Brussel. Het festival werd gisteravond om 8:00 geëvacueerd. En de Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finale van het WK voetbal. En dat wordt Senegal. De match is woensdagavond. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9:00 of vind je nu al in de app van VRT Nieuws. M&M.
2: Goedemorgen. M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: gaat helemaal in orde komen. Rihanna, Don't Stop the Music. Gisteren was er al de rumor van Taylor Swift. Please don't stop the music. Dat ze volgende week zou gaan trouwen. Mm-hmm, misschien. En er komt misschien ook wel een comeback aan uit de teens. Ik vertel je zo meteen over wie het gaat.
1: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Maar eerst nog eens terug naar het echt waanzinnige onweer van afgelopen nacht. Op een bepaald moment, ik lag in mijn bed en had ik meer het gevoel dat ik in de Freedom Stage van Tomorrowland aan het staan was door al die lichtflitsen, Sabine. Het was redelijk intens.
2: Ja, zeker, Evelien. Ja, dat heb je met onweer natuurlijk. Hè. Dat kan er soms echt wel zeer heftig aan toe gaan. Dus nu is de rust teruggekeerd. Oef. Het werd vorige nacht uiteindelijk dan ook nog koeler dan de nacht daarvoor. Op dit moment hebben we temperaturen tussen 19 en 22 graden. Dus het is het moment om nog even ramen en deuren open te gooien en toch koele lucht binnen te laten. Droog weer nu en redelijk wat zon deze voormiddag. Nu, na de middag is er een kleine kans op een lokale bui in het centrum van het land. En er kan ook hier en daar nog een onweer losbreken, maar dat is dan vooral voor het zuidoosten van het land. Aan de kust blijft het droog en zonnig ook en koeler met 23 graden. Want in het binnenland blijven die temperaturen op veel plaatsen onder die kaap van 30 graden. Maar lokaal in sommige steden en in het oosten van het land kan het nog gaan tot een 30 of 31 graden. En dat bij een zwak tot matige wind uit west-zuidwest of west-noordwest. Vanavond en ook vannacht kan er eerst nog wel links of rechts een onweersbui geteld worden. Vooral in het zuidoosten, misschien ook in het centrum. In het westen blijft het droog met brede opklaringen. En het wordt redelijk koel eigenlijk. Nog koeler dan vorige nacht. 14 tot 19 graden, dus geen tropische nacht meer. En rustig. En dan morgen misschien nog een paar laatste buien. Ze trekken weg richting Duitsland. En daarna krijgen we geregeld zon, dus afwisselend zonwolken. Droog, een paar stapelwolken in de loop van de dag. En temperaturen van 20 tot 26 graden. En vanaf dinsdag ook licht wisselvallig, dus er kan lokaal al eens een bui vallen. Maar de temperaturen zijn dan goed verdraagbaar, rond de 24 of 25 graden.
0: En dat horen we graag. Dankjewel, Sabine.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn kusfiets is helemaal op de klok.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkoop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is
4: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Fantasia Festival.
7: Op zaterdag 11 juli in Hammezoggen.
6: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
7: Andron Herrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
6: Koen,
7: Mark Whittakee en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
6: Tickets via fantasiafestival.be.
7: Samen met M&M.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

gevonden in de hometown. En dat is zeer belangrijk om te weten, want ondertussen woont Adele al een dikke 10 jaar in Los Angeles. Dus als ze het roots terug opzoekt, dan weet je dat er iets aan het gebeuren is. In 2024 liet ze nog weten, ik ga een lange break nemen. Er komt geen nieuwe muziek aan. Maar nu zal daar verandering in komen. Ze zou gespot zijn in een studio, in de Church Studios. En ook samen met Gracie Abrams. Dus wie weet, een duo. Adele, Gracie Abrams en nieuwe muziek.

0: lang geleden dat je deze hebt gehoord. Van Adele, Rumor Has It.
1: Rumor has it, he's the one I'm leaving you for.
0: En dan hoor je hem hier in M&M Throwback nog eens met rammel op de piano. Zo gaat dat dan.

We zitten met de start van de zomervakantie. Misschien zijn er nog een paar verplichte dagen. Misschien moet je effectief je rapport nog gaan halen. Moet je toch nog aanwezig zijn voor 2 dagen. Maar het komt goed. De zomervakantie is calling. Ook de zachtere temperaturen. En het is eigenlijk dat weer dat perfect is voor M&M... voor M&M Throwback sowieso. Maar ook voor Tomorrowland. Ik kan spreken uit ervaring. Maar misschien jij nog niet. Misschien ben jij er nog nooit geraakt. Heb je de Tomorrowland Experience nog nooit kunnen voelen? Want ja, die tickets verkopen. Het is elk jaar een drama. Je weet het. Je staat dan in die wachtrij. Je staat te staren of ligt te staren of zit te staren naar je scherm. En dan opeens is het, nope, het is uitverkocht. Maar M&M gaat ervoor zorgen dat jij de madness kan meemaken. M&M Madness start morgen. En vanaf dan kan je kans maken op een weekend full madness op Tomorrowland. Dat wil je niet missen. En er zijn massa's kansen. Hoe je dat juist moet aanpakken, daarvoor luister je morgen vroeg tussen 7 en 10 naar de ochtendshow van Robin en Julie. En natuurlijk heel de week naar M&M.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je daarmee?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
4: De M&M Apero Party.
5: Helemaal gratis. Op zaterdag 4 juli in Twins Club Bredene.
4: Met onder andere Ruby XX, Laura Govaerts en Casa Casa.
5: De M&M Apero Party.
4: Alle info op bredene.be.
5: Samen met M&M.
6: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Met Stijn de Vort.
7: In Wallonië valt er een dode door het onweer. In Terhulpen, net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. En ook op andere plaatsen in Wallonië is er veel schade door het onweer. In de regio rond Charleroi is de brandweer 200 keer moeten uitrukken, vooral voor ondergelopen straten en kelders. Door hevige rukwinden waren er ook heel wat omgevallen bomen. En in Brussel kreeg de brandweer 90 oproepen, ook voor ondergelopen kelders en straten en weggewaaide takken. In Vlaanderen was er vooral schade in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. In Kalmthout, in het noorden van de provincie Antwerpen, werden 24 kinderen geëvacueerd toen de schuur waar ze verbleven in brand vloog na een blikseminslag. De brandweer vertelt wat er gebeurde.
8: Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
7: En in de Kempen kreeg de brandweer 75 oproepen.
9: Het grotendeel van de oproepen ging om omgevallen bomen en afgebroken takken, waarbij we de weg moesten vrijmaken. Hier en daar waren ook elektriciteitskabels geraakt en hebben we die ook opgeruimd. Op twee plaatsen is er een blikseminslag geweest op een woning waarbij brand uitbrak. Dat was het geval in Ole en ook in Ramsel. In Ole was er brand in de garage. De bewoner daar kon tijdig de woning verlaten, maar werd wel afgevoerd naar het ziekenhuis voor controle.
7: In de expohallen in Brussel hebben tientallen festivalgangers van Couleur Café de nacht doorgebracht. Het festival werd gisteren afgelast omdat het ging onweren en wie niet naar huis kon, kon dus in de expohallen blijven slapen. Deze festivalganger vertelt wat er gebeurde.
10: De camping was toen, niemand mocht binnen, allemaal chaos. Niemand wist waar en hoe mocht hij naar binnen of niet. Ze zeiden dat tegen 9 uur moet dat hier allemaal weg zijn. Dus ja, wij haasten. Al die tenten laten staan, alle spullen meegepakt en gewoon naar de menigte gevolgd naar een zaal en daar liggen wij nu.
7: En ook Werchter Boutique sloot vroeger af en daardoor kon de Amerikaanse superster Katy Perry niet optreden. En ook Paradise City werd gisteren afgelast. In Venezuela en Zuid-Amerika was er gisteravond opnieuw een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van woensdag. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal nog oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. Een twintigtal landen heeft al reddingsteams gestuurd. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dan spelen ze tegen Senegal. De wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. En verder op het WK voetbal heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde naar de volgende ronde. De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust vandaag en 32 in het oosten van het land en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
3: Sterrenhotel of Sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
5: M&M.
4: Evelien de Bakker.
6: De storm is gelukkig gaan liggen, maar dat wil niet zeggen dat het hier alleen maar op het gemakje is. Avicii staat voor je klaar.

0: comeback. En zeer specifieke met Avicii en Hey Brother. 9:06. En er is één foto die je moet gezien hebben vandaag. M&M Throwback. Het was een van de eerste foto's die ik ook zag toen ik mijn Instagram opende. Zo rond 4:45 deze ochtend. Nog zeer vroeg. Dus dan weet je dat die veel is aangeklikt. Maar het is natuurlijk een zeer jammer beeld van een Katy Perry. Ze ging normaal gezien headlinen op Werchter Boutique om 10:00 s'avonds starten. Maar je hoorde daar net ook in het nieuws, en je hebt het zelf ook buiten gezien, het onweer was insane. Dus heel veel festivals ook afgelast. En dus ook het optreden van Katy Perry. Ik zie de foto van Katy Perry, maar het is zeer bijzonder. Dus ze zit op Brussels Airport, buiten, op een betonblok. Maar echt zo met een zeer comfy broek, de badjas erover aan. En de make-up is zo al half on point, het haar ook wel. En de outfit hangt ernaast, die ze normaal gezien ging aandoen op het podium. Dat ook nog een zeer specifiek eentje was van 17 jaar geleden. Het is al zo lang geleden dat Katy Perry nog bij ons op het podium stond. En ze ging die outfit speciaal aandoen voor jou op Werchter Boutique. Dus het is, ja, het is balen, maar natuurlijk, ieders veiligheid is veel belangrijker en de beslissingen zijn genomen. Dus ook een Katy Perry, voilà, terug richting Brussels Airport. Maar M&M zou M&M niet zijn als we toch een beetje hadden gecompenseerd.
1: Oké, guys, we staan momenteel op de parking waar niemand aan het bewegen is van Werchter Boutique, want ze staan allemaal vast. Maar we hebben net gebeld met de baas en we hebben iets geregeld.
2: Straks, na 10:00, 2 uur lang Katy Perry muziek op M&M.
0: Sander Gillis en Cato Peters, die ook aanwezig waren op Werchter Boutique, dat kan je op onze stories zien, die hebben ervoor gezorgd dat er gewoon 2 uur lang alleen maar songs van Katy Perry hier op M&M te horen waren. Als je dat wil herbeleven, uiteraard klikken op die app van VRT Max. Maar ik kan je kort nog even meenemen naar de Instagram stories toen het onweer nog niet losgebarsten was, maar dat er alleen een Pommelien Thijs bijvoorbeeld voor insane zweetaanval heeft gezorgd.

zelf had ze precies niet zoveel last van de warmte, want ze bleef maar springen, ze bleef maar dingen vragen aan het publiek. Het was zeer leuk en iedereen deed natuurlijk ook vol een bak mee. En meezingen werd ook gedaan met Pitbull, als je hem kon volgen natuurlijk.

omvergeblazen. Pitbull op Werchter Boutique. Ook Mika was onder andere aanwezig. En nog zoveel meer artiesten. Je kan het sowieso volgen op Instagram tot het moment dat Katy Perry moest afgelast worden. Zeer jammer uiteraard. Maar ga checken op de Instagram stories van MNMBE, van Kato en Sander.

Dat is natuurlijk jouw weekendochtendshow. Tussen 7 en 10. Dat is steren op de leukste songs van vroeger. En dat kan van alles zijn. Hè? De 90s, de nillies. We gaan soms ook terug naar de teens. Persoonlijk mijn favoriete tijdperk. Nog zeer recent natuurlijk. Ik ga het nu ook doen met Nicki Minaj. Dit

0: misschien op de planning. Uren in een vliegtuig zitten, in de auto. Ja, dan is het goed dat je zeer gedetailleerd voorbereid bent om die tijd in te vullen. Ik vertel meteen zometeen hoe je dat kan doen. Nu eerst even testen. Oei, klinkt nog niet goed. Maar ze straks al in orde zijn met Train.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: Oscar and the Wolf, Breathing.
1: M&M Throwback.
0: De vraag is, deze zomervakantie, hoe ga jij de lange autoritten overleven? Of misschien een zeer lange vlucht, de wachttijden ter plaatse? Het antwoord, ik ken het. Je gaat de app van VRT Max opengooien. En je klikt op alle podcasts die je kan vinden bij M&M. En dat zijn er heel veel, hè. Bless the Mess bijvoorbeeld. Er is nu ook nog net een verse aflevering van 22 minuten Somme Vragen. Dat is er eentje met Aaron Blommaert. Maar er is ook een nieuw seizoen van Lotte gaat diep. Je weet wel, als je die podcast ooit hebt geluisterd, dat is zeer leuk. Dat is Lotte die babbelt met BV's over liefde, relaties, seks. En daar komt van alles uit. Het nieuwe seizoen, dat is onder andere met Merol, met Koen Krukke, Leen den Dievel zie ik staan. En ook met Brechtje Ieding. Je weet wel, het lief van Mathieu Terijn. Onder andere. En Brechtje, die heeft vroeger online gedate. Met de apps, maar ze heeft ook nog een andere plek waarop die online dating teweeg werd gebracht.
2: Je hebt dan die dating apps, maar eigenlijk, ik zie eigenlijk Instagram ook als een dating app.
3: Zeker.
2: Als je daar

0: Zo, daar kun je zo echt je volledige cv laten zien, hè? Wie je echt bent. Zo. En daar stak ik dan ook altijd wel best veel moeite in. Mijn vriendinnen en ik, wij zorgden wel dat dat on point was. Zo,
1: uw profiel?
0: Ja, op Instagram, hè?
1: Ja, dat was een beetje uw curriculum vitae.
0: Ja.
2: Voilà, en zo gesolliciteerd, ook bij Mathieu Terijn. Hoe dat juist is verlopen, hoe die twee elkaar hebben leren kennen, dat vertelt ze ook in Lotte gaat diepen. Dus ga checken. De podcast, een nieuw seizoen. En u weet waar het te vinden is. VRT Max. Pump up the jam, pump it up. While your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: een throwback. En daarom luister je natuurlijk elke zaterdag en zondagochtend. En dit is natuurlijk niet zo ver in de tijd teruggaan. Allee, het valt te zien natuurlijk. De teens. Soms is het heel dichtbij of voelt het ook heel dichtbij. Maar is het toch een beetje langer geleden dan verwacht. Maroon 5. Ze gaan passeren samen met Cardi B. En ook Reggie gaat passeren.
1: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
4: Doe maar, ja.
3: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
4: Ah, maar dat is het geheim van Sportzotti.
3: Meer is een kenner.
4: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
3: My firm.
5: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
8: 500?
7: Schatke, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. M&M.

letterlijk en figuurlijk een grote man in de teens. 1,94 meter om precies te zijn. Dat is de lengte van Mohombi en hij is een paar keer gepasseerd in jouw teensjaren. De Zweed met Congolese roots. Dat was een goede combinatie hoor. Ook met Aiken voor Dirty Situation op deze.

trouwens. Roemenië, Finland, staat allemaal op de planning. In Hawaii. Dat voor Mahomi. En hier in 10 tot 10 ook nog de beste songs uit de teens die op de planning staan. Dat mag je verwachten, dat weet je. Dit is pure motivatie natuurlijk. Als je net zoals Tim moet werken vandaag. Imagine Dragons, whatever it takes.

is gelukkig al een beetje te voelen buiten. Het wordt nog warm, maar toch minder drukkend warm. Krijg je zometeen ook dat gevoel met Demi Lovato. Je kan al raden met welke song. En de Ultra Top 50 die staat ook voor jou klaar vanaf 10 uur.

0: omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
6: Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Kies mee, de hit van deze zomer.
9: Santé.
8: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
10: Goedemorgen, het is 10 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Stijn de Vart.
12: Het onweer zorgt voor chaos op de camping van Paradise City. Tientallen tenten raakten vernield of liepen onder water. 4 mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal. 31 van de 5000 campinggangers werden geëvacueerd, vertelt de burgemeester.
13: Ja, tenten die ondergelopen waren, die weggevlogen waren, die volledig stuk waren. En 4 gewonden die beperkt gewond waren. Maar hebben dan ook onmiddellijk besloten om de evacuatie te doen van de mensen die niet meer op het kampterrein konden blijven. En hebben die naar de nodige zaal gebracht en overnachting gegeven. Bij de voorziene lakens voorzien. Zodanig dat die toch de nacht konden doorbrengen op een veilige manier.
12: En op de Heizel in Brussel wordt de schade opgemeten na de storm van vorige nacht om te kijken of het festival Couleur Café vandaag opnieuw doorgaat. Gisteravond werden de festivalgangers geëvacueerd en konden ze overnachten in de expohallen. Sisne vertelt wat er gebeurde.
14: De camping was toe, niemand mocht binnen, allemaal chaos, niemand wist waar en hoe, mochten naar binnen of niet. Ze zeiden dat tegen 9 uur moet dat hier allemaal weg zijn, dus ja, wij haasten. Al die tenten laten staan, alle spullen meegepakt en gewoon naar de menigte gevolgd naar een zaal en daar liggen wij nu.
12: In Ter Hulpen, net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. En ook op andere plaatsen in Wallonië is er heel wat schade door het onweer. In de regio rond Charleroi is de brandweer 200 keer moeten uitrukken. Vooral voor ondergelopen straten en kelders. En door hevige rukwinden waren er ook heel wat omgevallen bomen. In Vlaanderen was er vooral schade in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er waren meerdere branden door blikseminslagen. In Kalmthout moesten 24 kinderen worden geëvacueerd toen de schuur waar ze overnachten in brand vloog door een blikseminslag. Voor de 2e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie van het geweld. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat het staakt het vuren onder zware druk. De Belgische hockeymannen, de Red Lions, hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Op een belangrijk hockeytoernooi, de Pro League, versloegen ze Nederland gisteravond met 2-1. En door die zege is België nu al zeker van eindwinst in de Pro League en het bijhorend Olympisch ticket. Alexander Hendricks is daar heel blij mee.
15: De voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vest. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van, we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
12: De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten van het land en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden.
16: Sportzot.
17: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
18: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
19: M&M Madness. Tomorrow.
9: Luister vanaf morgen en maak kans
11: op een weekend vol madness op Tomorrowland. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
19: Alexandra Gazzia.
20: Gittegolf of niet, de Ultra Top 50 is paraat op zondagochtend. Eerst een broodnodige recap van de top 3 van vorige week.

de winnaar van The Voice, Bas Serra, met All Because of You. Een hele goede morgen. Smakelijk als je lekker aan het ontbijten bent op jouw zondagochtend. Misschien ben je ook gezellig aan het genieten van de zon. Het is iets frisser na de regen van de afgelopen nacht, dus het doet een beetje deugd na al die hete dagen. Je hoort Alex Warren daarnet al in de recap met Fever Dream, vorige week op nummer 2 in de lijst. Nu, vandaag is er nog een extra Alex Warren in de Ultra Top 50 bijgekomen met zijn nieuwste nummer Passenger. Komt hij nieuw binnen op nummer 48. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb nog niet zoveel gehoord, dus let's go!

0: Het nieuwste nummer van Alex Warren, Passenger. Toch wel een waardige opvolger voor Fever Dream, die ergens bovenaan in de lijst zal staan. Waarschijnlijk of niet, we gaan het samen meemaken. Els Cornet uit Kortrijk is hier even een rate the song van aan het maken. Want ze stuurt, ik geef het een 7 op 10. De nieuwste van Alex Warren. Oké, dat is bij deze genoteerd. Wat is hier niet rate the song hoor vanmorgen? Het is gewoon de Ultra Top 50. De officiële hitlijst van Vlaanderen, gebaseerd op officiële luistercijfers, streamingcijfers, wat er werd gedraaid op de radio, wat jij veel hebt geluisterd deze week. Dus het is wel echt een zeer objectieve lijst. En dat vind ik er heel, heel tof aan. Luc laat weten, ik vind het wel echt weer al warm. Ik ben weinig afgekoeld, maar ik vind Alex wel een vrolijke noot deze ochtend. En dan is er ook Katrien Jacobs uit Antwerpen, stuurt fris vanuit de douche. Dat is het beste gevoel deze dagen. Ik douche echt ook, denk ik, 2 tot 3 keer per dag, want dat is echt de bare minimum deze dagen. Na 2 uur ben je gewoon weer al bezweet. Dus hopelijk heb jij ook er al een frisse douche op zitten. Misschien een lekker ontbijtje. En Bart Kael die gaat er nog een frisse toets bovenop doen met zijn nieuwste nummer. Zot verliefd, ook nieuw in de lijst.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 47.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van 49,90 euro. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

en ondertussen zijn we al zo'n 23 minuten bezig met de Ultra Top 50. Er zijn al een paar nieuwe nummers gepasseerd, zeer zeker. Bijvoorbeeld Bart Keil, Alex Warren. En ik kan je al vertellen dat er nog wel een paar nieuwe nummers aankomen. Dus ik denk dat het zo meteen een goed moment is om de verdwenen songs eens op te lijsten en te horen welke songs er niet meer voorbij gaan komen in de Ultra Top 50 vandaag. Eerst nog Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Hun vijfde week in de lijst. Die gaan niet weg, hoor.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: M&M Live. Komers, dat betekent ook veel verdwenen songs, dus we gaan ze eens op een rijtje zetten. Hè. Deze hoor je deze week niet meer in de Ultratop.

veel verdwenen. Maar Judith, die mag wel juichen vandaag, want ze komt voor de eerste keer binnen met I'd Love To Be In Love, haar nieuwste nummer, en dan direct al op 43. Dat is zeer mooi. Welkom, Judith.

0: 14 plekken lager dan vorige week, maar wel al 30 weken in de lijst. Ja, dat is niet te onderschatten. 30 weken, dat is echt best veel. Goed, oké. We hebben nog 5 nieuwe nummers te gaan. We hebben er al 3 gehad. Daarnet heb ik ook de songs opgelijst die je deze week niet meer zal horen in de Ultra Top 50. Dat zijn er heel wat. Swedish House Mafia bijvoorbeeld. Tove Lo en Stromae. Daarna winnaar Taylor Swift. Olivia Rodrigo valt er 2 keer uit met Stupid Song. En The Cure ook. Sienna Spyro met Die on This Hill. Na een hele lange tijd in de Ultra Top 50 te hebben gezeten. En Lost Frequencies met Live It All ga je niet meer horen deze week. Die hebben plaatsgemaakt voor onder andere Alex Warren, Bart Keil en Judith. Die heb je daarnet al gehoord. En nu hebben we de 4e nieuwe. Die heb ik voor je klaarstaan. En dat is En Français. Want Angèle komt binnen in de lijst met haar nieuwste nummer, Die Leup.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 41.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nieuw in de Ultra Top 50.
7: 40.

zijn. Welkom terug, Milky en Malgrab met Just The Way You Are, een re-entry. Kijk eens aan. En zo gaan ze toch die 16e week in. Nu nummer 39, Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco. Ideaal voor het zonnige weer.

0: leuke aan de Ultra Top 50 is dat je hier werkelijk alles kan tegenkomen. Zolang het maar veel gestreamd en geluisterd werd de afgelopen week in Vlaanderen. Daarnet hoorde je bijvoorbeeld de nieuwste Angèle. Mega elektronisch, heel veel effecten op haar stem. Nu gaat de sfeer 180 graden omdraaien met het nieuwste nummer van Bart Peters. Dat heet De Bevalligste. En als je denkt, dat gaat hier over een of andere vrouw, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het gaat over zijn kleinkindje. Het is eigenlijk echt een superlief nummer. Vorig jaar werd Bart Peters opa. Het lijkt me trouwens echt fantastisch om Bart Peters als opa te hebben. Stel je voor, dan tovert hij ineens een masterpiece van een song tevoorschijn. Gewoon op een random dag. Heerlijk. Maar nu heeft hij dus een nummer geschreven voor zijn kleinkindje. Dat heet De Bevalligste en dat komt binnen op nummer 38 in jouw Ultra Top 50. Ik ben zeer benieuwd wat binnenkomt bij jou.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 38.

0: Taylor Swift zingt hier Dancing Through the Lightning Strikes. Dat was zeer toepasselijk afgelopen nacht. Was dat allemaal? Ik kon niet slapen door de hitte en ik zag allemaal lichten buiten. Ik keek en het was gewoon aan de lopende band, was het aan bliksemen. Ik heb zoiets echt nog nooit gezien. Crazy. Taylor Swift is trouwens een re-entry met Open Light. Ze komt opnieuw binnen in de lijst, op nummer 37. En ze gaat haar 27e week in. Voilà. En nu staan Bruno Mars. Take it away.
1: Ultra Top 50. M&M.
0: Nummer 36.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle

0: Stijn de Vart.
1: Het onweer veroorzaakt chaos op de camping van Paradise City. Tientallen tenten raakten vernield of liepen onder water. 4 mensen raakten lichtgewond door rondvliegend materiaal. Toch bleven de meeste festivalgangers op de camping. Deze kampeerders vertellen over de schade.
2: De organisatie heeft alle partytenten weggehaald voordat wij al toekwamen. Dus dat moet echt keiveel werk zijn geweest, want iedereen heeft keiveel partytenten.
3: Ik vond wel, als ik vanmorgen uit mijn tent stapte, het zag er wel allemaal nog redelijk deftig uit. Ik weet nog waar mijn tent ligt, maar ze ligt 1 meter of 3 verder. En een beetje kapot ook, denk ik.
1: Vandaag gaat het festival in Steenokkerzeel gewoon door. Ook het festival Couleur Café werd gisteren ontruimd door het onweer. Aan 1 bar is er wat schade, maar dat wordt op dit moment hersteld. Het campingterrein wordt opgeruimd en gaat straks opnieuw open. Het festival zou vandaag ook gewoon doorgaan zoals gepland. Ook in Nederland was er een zware onweer. In de buurt van Eindhoven zijn de wieken van een oude molen weggewaaid en daardoor raakten huizen en auto's beschadigd. Her en der ontstonden branden door blikseminslagen en op heel wat plaatsen was er wateroverlast. In het hele land is het treinverkeer verstoord omdat er bomen en takken op de sporen liggen. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 oliefabrieken in Rusland geraakt met drones. In 1 raffinaderij brak er een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste van het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds vaker droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen 2 gewonden. En het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 2e keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse doelwitten aan de straat van Hormuz. Volgens de VS gaat het om wraak voor een droneaanval op een schip. Iran heeft zelf ook opnieuw Amerikaanse basissen bestookt in Kuwait en Bahrein. Officieel is er een staakt het vuren, maar dat is al meermaals geschonden. En onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Ze versloegen gisteravond Nederland in een belangrijk hockeytoernooi, de Pro League, met 2-1. Daardoor winnen ze die Pro League en mogen ze al zeker naar de volgende Spelen. Speler Arthur van Doren is trots.
4: Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En ja, met een Olympisch ticket op zak.
1: De dag start vrij zonnig en droog. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. M&M.
5: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
6: Alexandra Gazzina.
0: De hoogste nieuwe is in de buurt. Eerst nog de goddelijke combinatie van Sam Fender en Olivia Dieben stemmen met Rain Me In.

0: voor de hoogste nieuwe. We hebben veel nieuwe gehad en dit is de laatste, de achtste en de hoogste. Al is hij eigenlijk niet zo nieuw.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
1: 33.
0: Want je kent hem maar al te goed. Ugel met Jamaican Bam Bam komt gewoon binnen als re-entry.

0: voor Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Oké, we zijn weer op vrij vertrouwd terrein in de Ultra Top 50. Er waren best veel nieuwe nummers, maar die zijn allemaal gepasseerd. De hoogste nieuwe was daarnet Ugel met Jamaican Bam Bam. Ja, was eigenlijk een re-entry. We kennen hem al. En nu zijn we terug bij de nummers die we maar al te goed kennen, die al toch enkele weken in de lijst staan. En met nu iemand die 11 plekken stijgt. Dat is ook zeer mooi. En het is iemand die je ook extra veel hebt gehoord op M&M de afgelopen week. Namelijk Jonas Blue met Edge of Desire op nummer 31. Was ook de M&M Big Hit en is het eigenlijk vandaag nog steeds.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.

0: gaan we promo koken?
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: M&M. Ultra Top 50.

En we blijven nog even in België in de Ultra Top 50. Met nu DJ Licious en Milo Forever Young. Ze stijgen 8 plekken. Zeer mooi, richting nummer 27.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

De lijst wordt bijna in twee gebroken. En dat door de one and only Olivia Dean met Man I Need. Jouw langst genoteerde vandaag ook 43 weken in de lijst.

0: officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: Alexandra Gazzina.
2: Talk to me. 25.

Luisteraar Cynthia uit Tongeren is ondertussen aan het chillen met haar lief. Dit is het ideale nummer om op te chillen. En ja, een zondag is ook gewoon de ideale dag om op te chillen. Doe je nu met Bebe Rexha en Faithless. New Religion in jouw wildrad op 50.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tong gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Helemaal.
8: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
12: Excusa, señoras.
11: ...net een lift naar het strand had beloofd.
12: Batteria plata. Completa.
11: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: M&M.
13: Ultra top 50.

Drop dead. Het was een woelige festivaldag gisteren. Door het onweer zijn er superveel festivals vroeger moeten stoppen, zoals bijvoorbeeld Werchter Boutique. Dus Katy Perry kon niet optreden. Maar ja, we kunnen natuurlijk jammer genoeg niks aan het weer doen. Suzanne en Freek die konden wel nog optreden op Live is Live in Antwerpen. Ook zij waren aan het puffen en aan het zweten in de hitte. En toen Suzanne zei, amai, ik heb het warm, zei Freek, ah, trek iets uit dan. Flauw mopje. Maar los van de flauwe mopjes hebben ze bevestigd dat het goed gaat met hen en hun zoontje Sef. En dat is alles wat ik moest weten. Dit is Halverwege.

van de Sil van Sienna Spyro verdween vandaag uit de Ultratop 50, maar ze compenseert het met 11 plekken omhoog voor haar nieuwe nummer, Material Lover, op nummer 18.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vakantiehuis, hier fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur.
8: 14 nieuws.
1: Met Stijn de Vaart.
9: De festivals meten de schade op. Het festival Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant werd gisteren stilgelegd door een hevig onweer. De camping werd niet ontruimd en 4 mensen raakten daar licht gewond door rondvliegend materiaal en een aantal tenten zijn ook beschadigd. Deze kampeerders vertellen over hoe het voor hen was.
10: De organisatie heeft alle partytenten weggehaald voordat wij al toekwamen, dus dat moet echt keiveel werk zijn geweest, want iedereen heeft keiveel partytenten.
11: Ik vond wel, als ik vanmorgen uit mijn tent stapte, het zag er wel allemaal nog redelijk deftig uit. Ik weet nog waar mijn tent ligt, maar ze ligt 1 meter of 3 verder. En een beetje kapot ook, denk ik.
9: Vandaag gaat het festival gewoon door. En ook het festival Couleur Café op de Heizel in Brussel werd gisteren ontruimd door het onweer. Aan 1 bar is er wat schade, maar dat wordt op dit moment hersteld. Het campingterrein wordt opgeruimd en gaat straks opnieuw open. Het festival zou vandaag gewoon doorgaan zoals gepland. En het onweer heeft ook op heel wat andere plaatsen in ons land schade veroorzaakt. Vooral in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Henegouwen en Waals-Brabant. De brandweer kreeg er meer dan 750 oproepen in Vlaams-Brabant voor omgevallen bomen, ondergelopen kelders en blikseminslagen. En er blijven nog oproepen binnenkomen, zegt de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
12: Het was absoluut een zware nacht. Hè. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dus een typische dag voor een noodweer. Hè. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
9: Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 oliefabrieken in Rusland geraakt met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste van het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen 2 gewonden. In Brasschaten, de provincie Antwerpen, wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De mannen starten over 3 kwartier, de vrouwen zijn al 1 uur onderweg. Lotte Kopecky lijkt daar de topfavoriete, maar ze moet het wel doen zonder ploegmaat.
13: Ja, het is gewoon een heel moeilijke koers. Heel veel situaties die je alleen niet kunt controleren. Dus ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen. Maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn kracht erin steek vandaag. En dat kan vandaag in het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
9: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten van het land. Daarna nog eens een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
14: Camping of glamping, hoe je ook rijdt.

De Grammar met The Thing I Love. Ja, ze schuiven gezellig mee aan jouw lunchtafel. Het is wel het goede moment om een lekkere lunch te eten. Smakelijk, als dat bij jou ook het geval is. Of bij jouw roadtripje. Veel goede roadtripmuziek nog om jouw gezelschap te houden op deze zondag. Met nu Harry Styles, American Girls, nummer 4.

Bon, de eerste echt hele grote verrassing van de dag komt nu toch wel. Taylor Swift maakte vorige week een grote sprong richting de nummer 1, maar die piek was van korte duur. Want ze zakt naar nummer 13 vandaag. Dat is wel Taylor Swift haar geluksnummer, dus ze zal daar ook wel blij mee zijn.

0: Breakfast op Tomorrowland.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met dat wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Kissie, kendo, snackjes op de snelweg. Kissie. Want alleen vandaag 2+1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: M&M.

it so easy to fall in love. De sterkste stijger die komt er nog aan en die zal voor de top 10 zijn. Want het is Jelly Roll die met zijn onuitputbare positiviteit op nummer 11 staat. Met I'm Good in jouw ultra top 50.

Jelly Roll met I'm Good. Hoe zat het ook alweer met de top 3 van vorige week in de Ultra Top 50? 3. Shakira danste samen met Burna Boy op nummer 3.

ja, die kan het al niet meer worden. Hè. Dus straks sowieso een nieuwe nummer 1. Eerst nog de top 10. Jouw nummer 10 zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook.

tussen Sint-Annelie Groever en de Kennedy-tunnel. Vertragen doe je ook door werken op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpenhaven en Stabroek. Door een brand in Londerzeel kunnen bewoners van Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwenrode en Humbeek, die krijgen de raad ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

0: als meteor effectief op zoek is naar de nooduitgang, dan doet hij dat in de verkeerde richting. Want hij is niet onderweg naar de uitgang van de Ultra Top 50. Wel richting de nummer 1 of zo. Hij stijgt 16 plekken vandaag richting nummer 7.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50. 7.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: werkplaats met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Fantasia Festival.
6: Op zaterdag 11 juli in Hammezogge.
5: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
6: Andron Herrick, Lil Kleine,
5: Poef,
6: André Hazes,
5: Koen,
6: Mark WDK en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
5: Tickets via fantasiafestival.be.
6: Samen met M&M.
7: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea.

Het Mr. Know-it-all op nummer 6 in jouw Ultra Top 50. Stamper zakt 1 plekje, maar blijft wel in de top 5. Want die wordt nu geopend en hij staat hier op nummer 5 met Home Wrecker.

Summer heeft zelfs nog op nummer 1 gestaan met deze. Daar hield hij het niet lang vol, maar je bent Homewrecker duidelijk toch nog niet beu gehoord. Want voorlopig is hij niet weg te slaan uit de top. Net zoals Another met Talk To You. Weer al 3 plekken omhoog voor deze gitaren, die je voor altijd gaan doen denken aan deze snikhete zomer van 2026 en alle mooie herinneringen die je aan het maken bent. En nog gaat maken. Dit is Talk To You.

met Talk To You is voorlopig nummer 4. Amai, gek. Ik dacht echt al dat die in de top 3 hebben gestaan. Blijkbaar niet dus. De Baza die stijgt wel 2 plekken en maakt zo een intrede in de top 3 met deze mega aanstekelijke piano in Magnetic.

0: Oaza met Magnetic op nummer 3. Er is een belangrijk moment aangebroken, want nu zijn ze nog met 2. Zouden Shakira en Burna Boy doorstoten naar nummer 1? Het zou me eigenlijk niet verbazen met de Rode Duivels die eindelijk eens een match konden winnen en doorstoten naar de volgende ronde in het WK voetbal waar ze tegen Senegal zullen spelen. Of dacht Alex Warren nu bij mij en staat hij zelf opnieuw op nummer 1. One way to find out.
1: 2.
0: Ja, nu weten we alles, hè. Dit is Shakira en Burna Boy.

0: helemaal klaar voor de rest van het WK-voetbal met deze banger. Shakira en Burna Boy, die die.
1: MNM. Dit is de nieuwe nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: En he's back op nummer 1. Alex Warren met Fever Dream. Geniet ervan en geniet van jouw verdere zondag met Fabian Zo.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Een zeer goede middag. Het is 1 uur.
8: 14 uur.
7: Met Stijn de Vart.
9: Verschillende festivals gaan opnieuw van start. Rond deze tijd openen de deuren van Werchter Parklife in Rotselaar. Gisteren werd Werchter Boutique vroeger stopgezet uit voorzorg door het onweer. Superster Katy Perry kon daardoor niet optreden. De medewerkers hebben nu het terrein opgeruimd en dus kan het festival doorgaan zoals gepland. Ook het festivalterrein van Couleur Café in Brussel gaat straks om 3 uur opnieuw open. Er was wat schade op het terrein, maar dat is intussen hersteld en ook de camping gaat opnieuw open. En ook de laatste dag van Paradise City die in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant is begonnen. Ook dat festival moest gisteren vroeger stoppen. De camping bleef wel open en deze kampeerders hebben daar begrip voor.
10: Super jammer in elk geval dat dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat het hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
11: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat, nu dat het vandaag terug rustig is, dat ze ook gewoon weer verder kunnen met hun dag. Dus op zich vond ik dat geen slechte beslissing. Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
9: Tijdens het onweer raakte op de camping van Paradise City 4 mensen licht gewond. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit roept de festivals op om goed te communiceren naar hun bezoekers over eventuele terugbetalingen. Bijvoorbeeld van de drank- en eetbonnetjes, zegt Beenders.
12: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van, ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
9: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer zette extra middelen in, maar de brand is nog niet onder controle. Er wordt gevreesd dat de brand overslaat naar de gebouwen er rond. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In Brasschaat in de provincie Antwerpen wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De vrouwen zijn al even bezig en ondertussen zijn ook de mannen begonnen. Lotte Kopecky lijkt de topfavoriete, maar ze moet het wel doen zonder ploegmaat.
13: Ik kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen, maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn krachten in steek vandaag. En dat kan vandaag in het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
9: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten. Daarna nog een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
8: M&M.
14: Fabian Hermans.
7: Hey, een eerste dag niet meer instant beginnen zweten als je buiten komt. Maar gewoon een zonnetje en een licht briesje. Daar word je echt happy van. Zometeen met Pharrell.

0: word je toch instant gelukkig van. Pharrell Williams met Happy.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En happy, happy ga je vandaag sowieso nog worden.
2: Ik ben zo happy.
0: Toch met het weer. Allee, ik vind dit weer iets beter. Echt perfect barbecue weer eigenlijk. Het is niet meer zo dat je buiten komt en denkt van amai, je bent hier gewoon recht voor ieders ogen aan het smelten. Dat had ik gisteren ook op Werchter Boutique trouwens. We knallen de zomer echt op gang. Letterlijk gisteren trouwens ook wel met dit onweer. Oh my god, wat een knaller. Het was wel iets. Zoveel festivals ook, om er enkele op te noemen vandaag. Kleurcafé, Genk on Stage, Live is Live, Paradise, Sunrise, Werchter Park, Live en nog zoveel meer. Maar gisteren was het toch wel even die domper op de feestvreugde. Heel wat festivals die natuurlijk vroeger zijn moeten stoppen. Begrijpelijk ook, want het gaat allemaal over veiligheid. Ikzelf, ik stond te genieten bij Mr. Worldwide 3 of 5 Pitbull.
3: Goes a little something like this. Life is not a waste of time, and time is not a waste of life. So let's not waste any time. Get wasted tonight and have the time of our... I said the time of our...
0: En na dit moment kwam het bericht binnen dat Katy Perry niet meer doorging. Ze zat in een sminkstoel haar make-up te doen en kreeg zelf ook de boodschap dat ze niet meer zou optreden. Dus direct terug naar de luchthaven van Zaventem. Die foto heeft ze ook gepost op haar Instagram. Ze daar gewoon met een sigaret buiten zitten wachten. Het is wel een icon, Katy Perry. Ik had zo gehoopt op een klein beetje the one that got away. Het was een beetje the one that had to go away. Dus bij deze,

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol. M&M.

naar jouw dansvloer van vroeger, denk ik. Met Turn Me On van Kevin Little. Oh. Op dit eigenste moment is Miss Dua Lipa op haar prachtige, prachtige huwelijksreis in Italië naar ook wel een prachtige driedaagse trouw in Palermo. Ze heeft daar toen, dus met Callum Turner is ze getrouwd, de acteur, heel Palermo, of toch de binnenstad, wat voor moeten afzetten. En toch heel wat bewoners die hadden zoiets van, oh, Dua, gaat er wat over, zeg. Want ze hebben dan van die posters opgehangen met Palermo is niet te huur. Sommigen zeiden ook van, ja, voor de pauze misschien, maar voor Dua Lipa. Alhoewel, voor sommigen is Dua Lipa hun pauze, dus ik snap het wel. Maar dan denk ik, als compensatie kan ze toch een klein concertje geven daar in Palermo. Zou nog wel fijn zijn, denk ik. Maar eerst natuurlijk die huwelijksreis. Want vliegen zal ze zeker en vast doen nu met Levitating.

Ik ben niet van ver uit de buurt en ik ga af en toe lopen in de buurt van de Tomorrowland. En ik moet zeggen, ik heb nog niks gezien van de mainstage, maar ze zijn het wel aan het bouwen. Hopelijk dit jaar, ja, je weet al. Je weet wel, zonder vlammen. Maar zou jij ook graag naar Tomorrowland willen gaan dit jaar en je hebt nog geen tickets? Dan zou ik zo meteen nog eens luisteren. Je gaat er geen kunnen winnen, maar ik heb wel informatie. Dat is het belangrijkste. Dat geef ik al mee in ieder geval. Ondertussen is het 13:30 geworden. Een kwartier extra naar Antwerpen op de E17 van voor Kruijbeke. En 20 minuten op de Antwerpse ring richting Deur-Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Door werken een kwartier op de N16 naar Willebroek in Temse. En op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen, Haven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Door een brand in Londerzeel krijgen bewoners van Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwe Rode en Humbeek de raad om de ramen en deuren gesloten te houden en de ventilaties daar toch best uit te schakelen.

A byl já? A koffie het zou smaken, moet ik zeggen. Maar vrees ervoor dat Sabrina dat zou komen brengen. Tomorrowland in ieder geval.

Een nieuw jaar, nieuwe mainstage, een nieuwe madness in Boom binnenkort met Tomorrowland. Gaat ook weer bijna van start. En jij kan er effectief bij zijn met een full madness pas. Je kan het vanaf volgende week hier winnen op M&M. De hele Tomorrowland experience, alles erop en eraan. Moest je geen ticket voor het Cindy uit Leest, die stuurt hier in de app van M&M. Ik heb juist geen ticket kunnen fixen, dus ik ben echt nog hopeloos op zoek. Ik wil er echt opnieuw bij zijn. En heeft er alles voor over. Wel, Cindy, ik heb het gevoel dat jij vooral heel hard gaat luisteren.

Volgende week naar M&M, want je kan dan met een plus one naar Tomorrowland gaan. Gewoon heel erg goed luisteren, dat is belangrijk. Alles begint bij luisteren, zouden de collega's van Radio 1 zeggen. Maar nu sowieso al wat oefenen met Madness en een beetje loco.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Dus vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Heel met het leven.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Watje van Aert, Watje van Aert.
6: Ja, u hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoelde daar?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
11: Kendo, lekker op vakantie. Kessie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: One Direction. Drag Me Down. Miss Ariana Grande heeft weer wat voor gehad op haar Instagram. Want per ongeluk, deelde ze een foto dat ze zo een hondje aan het aaien was. Kijk, cute. Maar ineens merkten wat fans iets op en zeiden van Ariana, we kunnen nogal iets te veel zien omdat haar jurk een beetje slecht viel. Natuurlijk, sommige mensen zouden denken van oh nee, hup, die poster af. Oh nee, ik ga het niet meer. Maar Ariana had zoiets van wel, oké, jammer. Ja, wat als je dat kan zien. Ik ben er trots op. En ze heeft gewoon de post laten staan. Ze heeft zelfs gereageerd met een video van een sketch dat ze ooit heeft gedaan samen met een voormalige collega, goede vriendin Elizabeth Gillies of Gillies. Dat was deze sketch.
1: You have great tits. They're really beautiful. Thank you.
0: Daarin zegt ze, you have great tits. En Ariana zoiets van, ik embrace het gewoon helemaal. En daarom vinden we ze zo top. Daarom is ze zo amazing. Ariana Grande dus met Hate That I Made You Love Me.

was eigenlijk wel een top WK-nummer van Oscar and the Wolf, Warrior. Over het WK gesproken, het was spannend, denk ik. Allee, ik heb de vorige match niet gekeken, want dat was gewoon midden in de nacht. Dus dan dacht ik van, maar kijk, ze zijn gewonnen, dus misschien moet ik gewoon nooit meer kijken. Gaan ze altijd winnen? Wie weet, brengt dat geluk? Who knows? Binnenkort, woensdag tegen Senegal ook, in de 1/16e finale. Belooft toch ook nog wel spannend te worden, die Rode Duivels. Maar, om het in de woorden van Panic at the Disco te zeggen, we hebben toch wel nu hoge verwachtingen. Of ja, high hopes.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Goedemiddag, het is 2:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Stijn de Vwart.
7: De brandweer probeert een grote brand te blussen. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen en dat terwijl het al heel druk is door de stormschade, zegt de brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West.
8: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
7: De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om de andere gebouwen in de buurt te vrijwaren van het vuur. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. Een uurtje geleden gingen de deuren open van het festival Werchter Parklife in Rotselaar. Gisteren werd Werchter Boutique vroeger stopgezet uit voorzorg door het onweer. Maar het terrein werd opgeruimd en dus kan het festival vandaag doorgaan. Ook het festivalterrein van Couleur Café in Brussel gaat op dit moment liever open. De camping ging vanmiddag al open. Er was wat schade op het terrein, maar dat is intussen hersteld. En ook de laatste dag van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant is begonnen. Ook dat festival moest gisteren vroeger stoppen en deze kampeerders hebben daar begrip voor.
9: Super jammer in elk geval dat dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat het hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
10: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat, nu dat het vandaag terug rustig is, dat ze ook gewoon weer verder kunnen met hun dag. Dus op zich vond ik dat geen slechte beslissing. Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
7: Tijdens het onweer raakte op de camping van Paradise City 4 mensen licht gewond. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit roept de festivals op om goed te communiceren naar hun bezoekers over eventuele terugbetalingen. Bijvoorbeeld van de drank- en eetbonnetjes, zegt Beenders.
11: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
7: Tennisser Sisu Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een belangrijk toernooi gewonnen. Onze landgenoot won de finale van het ATP-toernooi van Eastbourne in Engeland in 3 sets van een Fransman. Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vannacht koelt het af, temperaturen tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
12: Sportzot.
13: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
14: M&M Madness.
12: Luister vanaf morgen en maak kans
14: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
12: Fabian Herman.
5: Ik zeg dat jij en ik er even tussenuit gaan. Weekendje Amsterdam, zometeen maar eerst even die portemonnee induiken met No Broke Boys.

Een citytrip zou ik vandaag ook geen nee tegen zeggen eigenlijk. Het is bijna 2:10 op deze zondag, de 28e juni. Maar wat is jouw vibe vandaag? Ben je meer in een relaxed vibe? Ben je meer in een zwembad vibe? Of in een er moet nog van alles gebeuren vibe? Of ik ben onderweg heel een dag vibe? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. Wel, Morgana die stuurt al dat ze in een zwembad vibe is, want ze zit in het zwembad van haar tante. Niet zomaar een zwembad, het zwembad in Spanje, van de tante in Spanje waarschijnlijk. Maar ze zegt wel, het is hier zo warm, het voelt als 40 graden. Wel, Morgana, wij kunnen ons daar een klein beetje in inleven, want gisteren was dat bij ons ook het geval. Maar vandaag staat er toch wel terug een 2 voor. Dat is toch iets doenbaarder, denk ik dan. Maar zomervibes, dat sowieso. Nu met Becky G, die ken je onder andere van Arenka.

Ja hoor, papi, zoals doe ik het goed. Papi, papi, papi. Het is een klein beetje toch wel een sarcastische titel. Het draait vooral om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Becky G dus. No me gusta.

0: de zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
1: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
0: Ah, sportief.
1: Ah, zeker, maar ook levensgenieter, hè.
0: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
1: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
0: Dan laten we snel gaan. Allee,
1: ja,
0: lopen.
1: Ja, dag, dag.
2: Sportzot,
0: alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Maar wat is jouw destination op deze mooie zonnige namiddag?
1: Is jouw weekend bij M&M.
0: Of beter gevraagd, wat is de vibe? Er zijn heel veel verjaardagsvibes, heb ik hier gezien. Thomas uit Zoersel, die viert zijn verjaardag vandaag. Happy birthday. Katrien uit de Landaar, nichtje. Loes had een 6-jarig feestje. Dan Dempsey uit Zonnebeke, die vieren ook de verjaardag van onze kleinste dochter Noé. Ook een happy birthday. En dan zijn er mensen die in een auto zitten, zoals jij misschien ook wel. Maar die vooral op weekend vibe waren. Zoals Lina uit Herend, hallo. Lina uit Herend? Oei, Lina uit Herend is weg. Wacht, ga eens even terugbellen en kom zeg. Voilà, we gaan even Lina uit Herend erbij halen. Dag Lina.
2: Hallo.
0: Hey, hey, je mag ook je radio een klein beetje zachter zetten.
2: Oké.
0: Ja. Ja, zeg Lina. Jij wou heel graag bellen, want jij bent op weekend geweest. Vertel eens.
2: Ja, het was afgelopen weekend papa weekend. En dat is met 3 gezinnen en 7 kindjes en 3 papa's dus, zonder de mama's. En dat is gewoon kamperen en gekke dingen doen.
0: Oh, wow, dat klinkt nice. Zeg, jullie zijn nu onderweg. Je mag de radio een klein beetje stiller zetten, want je hoort je dubbel.
2: Ik ga even afkoelen.
0: Ja, dank je Koen. Dus jullie zijn onderweg nu in de auto naar huis?
2: Ja.
0: Oké, okay, dan wie zit er allemaal mee in de auto?
2: Ja, 7 kindjes. Hanne, Noor, Marten, Jonas Rommelaar, mijn broer.
0: Oké.
2: Okay. Sam, de beer van Herend en ik.
0: Dat zijn keiveel mensen dat je nu mooi hebt opgenoemd. Dus die mogen allemaal eens laten horen hoe blij ze zijn en hoe leuk het weekend daar was. Dus laat maar horen.
2: Okay, wacht hè. 3, 2, 1.
0: Hoppa, dat is een weekend vibe. Zeg, dikke merci om even te bellen en geniet er nog van. Tada.

0: Louis Capaldi. Volgende week trouwens ook in België op Rock Werchter. Bijna 2:30. Op de E314 is het vertragen richting Genk in Lummen. Door een ongeval is de rechter rijstrook versperd. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. En 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door werken een kwartier file op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. Op de binnenring rond Brussel een kwartier aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En door een brand in Londerzeel kan je in Londerzeel Capelle op den Bosch, Nieuwerode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie ook wel uitschakelen.
1: Fabian Hermans.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.
0: Rode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie ook wel uitschakelen.

Maar vooral even terug naar die Nillies weer. Met Craig David. De R&B-zanger. Staat binnenkort trouwens ook in België. Ja, met die festivals kan het wel eens zijn dat er heel wat sterren naar hier komen. En deze staat op de Lokerse feesten op 31 augustus. Die ken je onder andere van What's Your Flavor? En ook deze 7 Days, Craig David.

0: lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
1: De Frisco's, die zijn er al.
0: Frisco's.
1: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
0: Frisco's.
1: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

Frequencies. En Mathieu Kos. Met Don't Leave Me Now. Lina de Douw had op haar socials een kleine challenge. Planken tijdens plankgas. Dus ik zou zeggen, zet je maar klaar. Beetje planken. Moet kunnen, hè. Met Lina de

Alhoewel een tattoo tijdens de zomer zetten. Geen idee of dat een goed idee is. Want je mag dan niet meer zwemmen en je mag dan niet te veel in de zon komen. Maar toch het idee ze op vakantie samen met vrienden eentje zetten. Wat zou je dan ook zetten? Daar moet je eens goed over nadenken. Dat is vooral belangrijk bij tattoos. Nu Be Mine van Kamerad.

Good Luck Babe van Chappell Roan. Aan jou ook good luck met wat je ook bezig bent. Het is bijna 3 uur. Zometeen nog meer zomervibes. Dat sowieso. Heel de zomer lang hier op M&M. Maar nu met Sunflower van Post Malone en Swae Lee.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Goedemiddag, het is 3 uur.
7: 14 uur.
6: Met Stijn de Voort. Het BK wielrennen is zo net afgelopen. En Shari Bossuyt is zo net Belgisch kampioen geworden bij de vrouwen. Ze won in Brasschaat na een sprint voor Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Christophe van Goor, het was dus een duel tussen de twee topfavorietes.
8: Ja, dat klopt. En Shari Bossuyt heeft met een duidelijk verschil gewonnen. Ze kwam vrij ver op kop. Maar Lotte Kopecky en Sandrine Tas geraakten niet eens voorbij het achterwiel van de bijna 26-jarige Shari Bossuyt. Na afloop vloeiden haar tranen overvloedig, want na een schorsing van 2 jaar... kwamen alle emoties naar boven uiteraard. Geen vijfde titel dus voor een zichtbaar ontgoochelde Lotte Kopecky. Sandrine Tas tijdens de voorbije winterspelen nog heel dicht bij een Olympische medaille in het schaatsen, eindigde knap als derde.
6: Dankjewel Christophe. De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met het afgelasten van evenementen. De stad Gent bijvoorbeeld verbood gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van het mogelijke onweer. De sector wil dat de overheid de organisatoren meer zelf laat beslissen. Dat zegt de Event Confederation.
9: Het zijn die professionals die op elk individueel evenement zelf een riskanalyse moet maken om een evenement veilig te kunnen organiseren. Heel wat van onze organisatoren hebben die beslissingen zelf kunnen nemen. Anderen zijn eigenlijk het slachtoffer geweest van een te voorzichtige aanpak. Want we leven in een steeds toenemende no-risk maatschappij.
6: In Brussel blijven de parken en bossen vanmiddag ook nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert de stad of de parken veilig genoeg zijn. Want in het Soniënwoud zijn er bijvoorbeeld bomen omgewaaid en op meerdere plaatsen zijn takken afgebroken. Het festival Couleur Café in het Ossegempark gaat wel door vandaag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant probeert de brandweer te verhinderen dat een zware brand in een bedrijf overslaat naar andere gebouwen. De brand brak vanmiddag uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer kreeg hulp van andere korpsen en laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In de buurt van Nancy in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Wat er misging is nog niet duidelijk. En tennisser Zizou Berghs heeft voor het eerst in zijn carrière een belangrijk toernooi gewonnen. Onze landgenoot won de finale van het ATP-toernooi van Eastbourne in Engeland in 3 sets van een Fransman. Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vannacht koelt het af, temperaturen tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
7: M&M.
10: Zondag, dagje thuis of dagje uit, dagje festival of dagje tuinstoel dichtbij of miles away. Het kan allemaal, zeker met Offenbach.

optreden gisteren op Werchter Boutique. En wat een show was dat vooral. Binnenkort staat ze trouwens ook weer overal en ergens. 3 juli op Moonfeest, 4 juli op Park City Live, dan ook Rock Sottegem, Rock Hergeklokerse feesten, dan Nauter, dan in Français, Ranquière, Rijvers, Hundenpop, Appelpop. Het gaat maar door, het gaat maar door. En dan op 7 november ook in de Ziggo Dome. Pommelien is niet te stoppen. En ik vraag me vooral af, eigenlijk, of Pommelien en Katy Perry zo elkaar gesproken hebben. Zo in de gangen daar, op Werchter Boutique, waren ze er toen al alle twee? En wat hebben ze tegen elkaar gezegd? Ja, ik wil me dat dan zo voorstellen. Dus Pommelien, als je dit hoort, breng ons eens op de hoogte. Wat zeiden ze tegen jou? Heb je gesproken met Pitbull? Dat willen we weten. Nu Sienna Spyro. Zometeen Lady Gaga en Bruno Mars, maar eerst Material Lover.

0: onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internet.

0: van de Underdog Project. Oh, dat fluitje in dit liedje. Oh, sorry, het is echt... Ik kan dat niet horen. Maar bon, wel een vibe. Oeh, maar het mag wel stoppen. Vorige week stond een hele week in het teken van singles. Dus als jij single bent, misschien op zoek bent naar een zomerliefje, een stoeipoes om de zomer mee door te brengen. Er zijn wel wat tips die je kan gebruiken. Onder andere in de podcast Lotte gaat diep, die je ook trouwens helemaal kan bingen via VRT Max. Daarin was Brechtje te gast. Brechtje die nu wel samen is met Mathieu van Bazaar. Maar heeft wel wat tips voor het daten online. Ze zegt dat ze ook vaak op de dating site zat, maar dat ze het meestal doet via Instagram. En daarvoor had ze een soort plan met de vriendinnen.
1: Instagram, hè?
2: Ja, dat was een beetje uw curriculum vitae.
1: Ja, ja. Ja, dus dan zorgden wij er ook op voor. Elk jaar gingen wij dan op een lange vakantie. En dan gingen we elke dag bruinen op het strand. En dan tegen wat is dat dan, 5 uur, gingen we naar huis. Heel uitgebreid douchen, ons allemaal mooi maken, kleden. En dan wandelden we naar het restaurant tijdens Golden Hour. En dan maakten we heel veel foto's. En daar konden wij een jaar mee door. Met al die foto's konden wij een jaar door voor ons cv.
0: Voor de cv. Je hoort het maar. Hè. Dus als je op vakantie gaat, pak die Golden Hour even mee. En zo heb je de perfecte foto's voor op jouw datingprofiel. Zometeen de big hit ook. Maar nu eerst Destiny's Child met Say My Name.
3: M&M.

Annelies is helemaal verkocht. Ze stuurt zalige big hit. Met wel geteld 3 uitroeptekens. Hallo. Ik moet zeggen, het zijn wel echte vibes. Vanaf morgen wel een nieuwe big hit. Dus ja, je moest er even nog van genieten. Maar het is gedaan, sorry. Bijna 4:30. Op de E313 van Luik naar Hasselt is er 10 minuten file bij Bilze. Het verkeer moet er over de pechstrook door hitteschade aan het wegdek. Naar Antwerpen 1 kwartier extra op de E17 vanaf Kruibeke. En 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En door een brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel-Kapelle op Den Bosch Nieuwerood en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie daar ook best uitschakelen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.

van TikTok naar je radio. Dat was Turn the Lights Off. Of toch zeker in mijn experience. Waar ben je, wat doe je op dit eigenste moment? Daarin ben ik altijd geïnteresseerd. Dus snap a pic, laat eens zien waar je zit, wat je doet in de app van M&M.

dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

Dit was jij gisteren misschien. Met die warme lucht. Maar vandaag toch een klein windje. Wat meer zuurstof. Dank u, Aaron Blommaert, in ieder geval. Wat doe jij vandaag? Wat ben je aan het doen? Waar kijk je op uit? Snap even een pik. Stuur die even door in die app van M&M. Nette uitstekende, die is haar broer aan het helpen met renovaties. Dus goede muziek, zegt ze, helpt me met de motivatie om door te blijven gaan. Mark, die zijn barbecue is niet gecanceld uit Bornem. Die gaat gewoon door, want vandaag, zegt hij, is echt barbecue weer. En daar ga ik je niet in tegenspreken, Mark, want daar heb je helemaal gelijk in. Dus geniet ervan. Maar vooral oppassen voor onweer of zo, I don't know. Nu kijk

Zet. We gaan richting 4 uur. Bob Storms komt eraan. Eerst Lawrence Spencer Smith staat volgende week ook op Rockwerchter. Geniet van je namiddag. M&M. Make life.

0: Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
5: Kies mee, de hit van deze zomer.
6: Santé.
5: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Dit is Stijn de Voort.
9: De eventsector is boos omdat festivals niet konden doorgaan. De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met het afgelasten van evenementen. De stad Gent bijvoorbeeld verbood gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van het mogelijke onweer. De sector wil dat de overheid de organisatoren zelf meer vertrouwt. Zo'n extreme weersomstandigheden en afgelastingen komen steeds vaker voor en dat maakt het veel moeilijker en duurder om evenementen te verzekeren, zegt Event Confederation.
10: Ik kan niet enerzijds zeggen van ja, we gaan evenementen af lasten uit preventie en tegelijkertijd roepen van ja, en de bezoekers moeten gecompenseerd worden als de verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker dergelijke verzekeringen willen verschaffen aan onze organisatoren. Iemand moet die kost betalen natuurlijk. Hè. Als daar geen steunmaatregelen voor gegeven kunnen worden, dan zal dat inderdaad onvermijdelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant, in dit geval de eventbezoeker.
9: In de buurt van Nancy in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Wat er misging is nog niet duidelijk. En in Saoedi-Arabië is dan weer een helikopter van een oliebedrijf neergestort. Aan boord zaten 14 Saoedi's. Ze zijn allemaal omgekomen. Er wordt nog uitgezocht wat er precies fout ging. Het oliebedrijf was nog maar sinds eergisteren opnieuw operationeel nadat het 4 maanden had stilgelegen door de oorlog in Iran. Shari Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. In Braschaat klopte ze in een sprint Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel.
11: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta. En dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
9: En tennisser Zizou Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in Engeland gewonnen. Hij versloeg in 3 sets een Fransman. Bergs is de eerste Belg die op dat niveau een toernooi op gras wint. En voor hem is het ook zijn eerste eindzege op een ATP-toernooi. En dat doet Bergs duidelijk deugd.
12: Ja, zalig hè. Ik denk dat hij wel een pintje verdient om dat titeltje binnen te halen. Dus ik ben er mee content mee. Ook wel, ja, we hebben al 2 kansen gehad om een titel te winnen. Normaal zeggen we altijd, finales die speel je niet, die win je. Nu kan ik eigenlijk zeggen, ja, dat is met een titel.
9: Er zijn wat wolken deze namiddag en temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 graden in de Kempen. Vannacht koelt het af, temperaturen tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden.
13: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
14: Madness.
13: Luister vanaf morgen en maak kans
14: op een weekend full madness op Tomorrowland.
7: En de enige storm die je deze namiddag moet trotseren, dat is de storm aan artiesten in de playlist. Aiken en Right Now hoor je na Meteor.

0: need to let it go right now.
1: Dat zegt Eken jou deze zaterdagnamiddag.
2: Dit is jouw weekend bij
1: M&M. En hele goedemiddag. Het is vandaag zondag 28 juni. De maand juni die is alweer bijna voorbij. Juli staat voor de deur en daarmee hopelijk ook een klein beetje vakantie voor jou. Ja, waar dan natuurlijk ontzettend leuke dingen te beleven zijn in deze zomer. Festivals bijvoorbeeld, als ze niet afgelast worden omwille van de hitte of de storm natuurlijk, dat is een mindere. Maar als ze wel doorgaan, dan zijn ze top. En er zijn er veel in België. En ook Tomorrowland is er zo eentje die er nog aankomt. Als jij graag de Tomorrowland Experience wil meemaken samen met een plus one, dan moet je vanaf morgen luisteren naar M&M Madness. En wie staat daar nu ook toevallig op zaterdag 17 juli? Deze, Thomas Gray.

0: Autopop op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u de dames van het tentje naast u...
1: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
1: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Keno, lekker op vakantie. Kessie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

Olivia. Rodrigo. En Drop Dead. Maxim die stond afgelopen donderdag op Pennezak Rock in Mol. Festival voor kinderen eigenlijk, tussen 8 en 12 jaar. Maar wel 11.000 kinderen, dus toch een groot publiek. Het was zelf zijn allereerste festival ooit. Dus voor hem is de cirkel nu toch rond.

0: Sam Smith en Stay With Me. Het is bijna 4:30. En op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer bij Bilzen. Het verkeer moet er over de pechstrook door hitteschade. Naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 van voor Kruijbeke. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Door een brand in Londerzeel Industrie kan je in Londerzeel, Capelle op den Bosch, Nieuwenrode en Humbeek ramen en deuren het best gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. Hi.
1: M&M. Bob Storms.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

Ellie Goulding samen met Calvin Harris en Miracle. Annelies de Roos die zit daar in de woning van de familie in Spanje. Ze is daar aan het klaarmaken of gereedmaken voor vakantie. Voor u ziet er heel tof uit. En het kuisje gaat allemaal een pak beter met M&M door de M&M Bluetooth speaker die ze gewonnen heeft. Amai, ziet er tof uit, Annelies daar.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven.
4: Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig.

0: eigenlijk ze ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
1: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
2: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
9: Ford.

So Easy to Fall in Love with Olivia Dean. Op zaterdag 11 juli is het niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook een fantastisch feestje in Hammezoggen. Dat is in Oost-Vlaanderen, het Fantasia Festival. Dat is een heel leuk feestje waar enorm veel leuke artiesten op komen. DJ's vooral, Everett Trop en Omdat Het Kan bijvoorbeeld, maar ook Reggie en Linda. Maar ook deze leuke, gezellige Nederlanders, even serieus. Baila, baila, baila, baila. Die ken je ongetwijfeld. Baila, baila, baila, baila. Ja, als je dat live wil zien. Dan zou ik even naar VRT Max gaan, het kanaal van M&M, want daar kan je tickets winnen voor Fantasia. M&M. Make

nacht in Amsterdam. Meerdere nachten heeft hij daar gespendeerd. Onze Harry Styles, die al zijn concert daar gegeven heeft. Het begon ooit bij Sign of the Times. Daar gaan we zo meteen samen van genieten. Na deze van Bazaar met Nacht in Amsterdam. Ik vraag...

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee. Go
3: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Goedemiddag, het is 5:00.
6: VRT Nieuws.
5: Dit is Stijn de Voort.
7: In Brussel start zo meteen een Amerikaans feest. In het Jubelpark in Brussel start over 30 minuten het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Liene Koolman, jij staat aan het Jubelpark. Wat gebeurt daar nu al?
8: Ja, op dit moment zie ik hier vooral heel veel politieagenten. Er is hier heel veel beveiliging rond het Jubelpark. Politie staat overal opgesteld aan de rand van het park, samen met agenten van een privéfirma die betaald is door de Amerikanen. Het park is al sinds gisteren afgesloten voor het publiek. Alleen wie een uitnodiging heeft, komt erin straks. En die gasten, dat zijn in de eerste plaats veel Amerikaanse militairen die in ons land gestationeerd zijn en ook het ambassadepersoneel. Maar ook premier De Wever zal er kort bij zijn en NAVO-baas Mark Rutte. Het is een feest van €4 miljoen en daar is al heel veel kritiek op gekomen. Onder meer omdat het park helemaal afgesloten wordt voor een exclusief privéfeest.
7: Dank je, Lien. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchter Boutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. De gevaarlijke weersomstandigheden zijn een vorm van overmacht waar de organisator niets aan kan doen. Dat staat zo in de algemene voorwaarden als je een ticket koopt. Maar een organisator zou wel op een andere manier een compensatie kunnen geven, zegt Testaankoop.
9: Een festival als Werchter Boutique speelt toch wel heel erg in op zo'n headliner. Er zijn heel veel mensen die vooral kwamen voor Katy Perry en die dus eigenlijk niet gekregen hebben waar ze voor betaald hebben. En dan zou je misschien als festivalganger toch wel iets in de plaats verwachten. De volledige terugbetaling van je ticket, dat zal waarschijnlijk financieel moeilijk zijn. Dan is het een beetje afwachten wat het festival gaat voorstellen.
7: In het wielrennen bij de vrouwen is Shari Bossuyt een nieuwe Belgische kampioene. In Brasschaat haalden ze het in een sprint voor Lotte Kopecky. Net voor de aankomst moest Kopecky nog een paar gaten dichtrijden en daardoor kwam ze net te kort voor de titel, zegt ze.
10: Ja, in zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juist inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, ja. Ja, het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooie Belgische kampioen hebben en... Ja, het is wat het is.
7: En de mannen zijn bezig aan hun laatste 40 kilometer. De Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op de polepositie gestart en won voor Max Verstappen en Kimi Antonelli, zijn ploegmaat bij Mercedes. Voor Russell is het zijn 2e zege van het seizoen en hij wordt ook 2e in de WK-tussenstand na Antonelli. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen, minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer, met een kans op een kleine bui. M&M.
5: Zometeen geniet je van een van de songs van Camille, haar nieuwste album. Eerst de Somber en Dua Lipa samen met Pierre de Mare.

Rituals van Pierre de Mare en Dua Lipa. Camille is nog maar 25 jaar, maar ze heeft al 5 albums uitgebracht op 6 jaar tijd. Crazy! Haar laatste heet 9 Levens. Titel komt van haar kat Moustache. En deze keer heeft het perfectionisme een beetje losgelaten. Ze zegt zelf, ik neem mezelf niet te serieus en dat hoor je. Zij landt ook altijd op haar pootjes terecht, net zoals een kat. En deze zomer op het strand van Oostende. M&M. Om daar terug Circus Camille op poten te zetten.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: M&M

Eminem met Lose Yourself komt eraan. Hij won er eigenlijk de Oscar voor de beste filmsong mee in 2003. Maar hij was er niet bij omdat hij lag te slapen. En hij dacht dat hij er niet, niet ging winnen. Dus hij is niet gekomen. Maar in 2020 heeft hij alsnog gezongen. Toen heeft hij het live op de Oscar-uitreiking gebracht. Dit nummer. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Dynamite. Aanstaande woensdag en donderdag 1 en 2 juli is het zover. BTS in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Voor het eerst ooit in België. Na bijna 4 jaar pauze van hun legerdienst eigenlijk. Zijn de 7 leden terug, want ze zijn met 7. Ik ga proberen de namen uit te spreken. Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook en RM. En ze doen het niet klein, want ze doen bijna 80 stadions over de hele wereld. Met een 360 podium. Brussel staat op de lijst. Allebei de avonden zijn uitverkocht. En Brussel bereidt zich voor, want de NMBS legt speciale nachttreinen in. En zijn concertbussen vanuit heel België. Wordt een topfeest volgende week.
1: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: En dus later deze maand ook nog de halftime show van de WK-finale. Zeg, samen met Madonna en Shakira op 19 juli in New Jersey. Nu is het bijna 6:30. Nee, het is bijna 6:30. Het is zelfs voorbij 6:30. En op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer tussen Bilzen en Hoesselt. Door hitteschade moet je daar over de pechstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroef. It's the most wonderful time.
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, en wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
3: M&M Live.

Nico en Vince met Am I Wrong uit 2014. Dat was die zomer echt een van de belangrijkste zomerhits of een van de bangelijkste zomerhits. Het is echt zo. Zometeen even hebben over Aaron Blommaert, zijn passage in 22 minuten. Stomme vragen, de podcast naar Jungle van Ellock.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Killers en Mr. Brightside.
1: Is jouw weekend bij M&M.
0: Het is een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen, de podcast waarin Sander, Maureen en Imane elke week 22 minuten lang stomme vragen stellen aan een andere BV. Deze week is dat Aaron Blommaert. Ze hebben het onder andere over epileren, niet tegen stiltes kunnen, welke verkleedkleren Aaron al heeft liggen thuis, wat zijn fitnessroutine is, maar ook wat hij al heeft meegenomen van de set van Familie.
2: Heel veel kousen, onderbroeken.
3: Wacht, die voorzien ondergoed?
2: Ja, eigenlijk wel, omdat je doet soms ook eens een scène dat je bijvoorbeeld net uit de badkamer komt. Mm. Of vaak worden die programma's ook gesponsord door kostuummerken en zo. En daar zijn vaak ook onderbroeken bij voorzien. En ik heb dan vaak zoiets aan het einde van de draaidag, ik ga nu niet nog wisselen van onderbroek.
3: Ja, pak die gewoon mee.
2: Pak die gewoon mee. Pak dan wel op mijn schoot.
0: En verbazingwekkend genoeg is dat niet de enige vraag die over onderbroeken ging. Als je wil weten welke nog en de volledige aflevering wil luisteren met Aaron Blommaert, dan doe je dat via VRT Max. M&M.

Gwen Stefani en Holla Back Girl. En dat is uit het release natuurlijk. Hè. Na 6 uur vertel ik je nog eens hoe je op Tomorrowland kan geraken deze zomer met de Full Madness Experience erbij. Nu heb ik voor jou nog de dubbele M en die bestaat uit Miles Smith met Stay en Milky Mallgrab met Just The Way You Are.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
2: Wielrennen is een verrassing. Rune Herregods is in Braschaat de nieuwe Belgische kampioen wielrennen geworden. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rekkaard en Fayo van den Bossen. Christophe van de Goor, dit moet voor Herregods toch de mooiste overwinning van zijn carrière zijn?
3: Absoluut, want de Ronde van Drenthe en rit in de Ruta del Sol waren mooi, maar deze Belgische titel slaat echt alles. De 27-jarige Herregods was de snelste van een koptrio dat diep in de finale wegreed uit een omvangrijke kopgroep. Jonas Rekkaard en Fabio van den Bossen waren de andere twee van dat trio. Ja, renners die normaal gezien als helper rijden in dienst van een kopman, maar nu dus de kans van hun leven kregen. Zeker ook omdat de favorieten Merlier, Philips en nog andere snelle mannen zichzelf al vroeg in de koers buitenspel hadden gezet. En in de sprint met drie was Herregods de snelste.
2: Dankjewel, Christophe. In het Jubelpark in Brussel start op dit moment een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft er 5000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Linde Koman, jij bent daar. Wat gebeurt er?
4: Ja, je hoort het. Er is hier een bandje aan het spelen van het Amerikaanse leger. En de sfeer is hier een beetje een mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Ik heb hier al cheerleaders zien voorbijkomen. Je kan een baseballinitiatie volgen. De gasten zijn nu volop aan het aankomen. Vanavond is er een officieel programma met speeches en muziek. Een groot feest dus, maar het feest krijgt ook kritiek, onder andere omdat heel het park is afgesloten voor dit privé-evenement.
2: Dankjewel, Lien. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchter Boutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. De gevaarlijke weersomstandigheden zijn een vorm van overmacht waar de organisator niets aan kan doen. Dat staat zo in de algemene voorwaarden als je een ticket koopt. Zelfs als stap je naar de rechter, dan nog is de kans klein dat je gelijk zou krijgen, zegt Testaankoop.
5: Als je betaalt voor een bepaalde dienst, en bij een festival is dat dus ja, alle festivaloptredens die zijn aangekondigd, dat je dat dan ook moet krijgen. En als je dat niet krijgt, dat je daar vergoedingen voor krijgt. Maar dat is de theorie. In de praktijk moeten we hier toch wel vaststellen dat die overmacht wel ja, heel erg heeft meegespeeld nu. Festivals zijn opgelegd geweest door overheden, door autoriteiten, om ermee te stoppen.
2: Het Belgische hulpverleningsteam BFAS stuurt een hulppakket naar Venezuela en Zuid-Amerika. Vooral tenten om slachtoffers van de zware aardbeving op te vangen. Het Belgische pakket maakt deel uit van een grotere Europese samenwerking. Mogelijk volgen er later nog meer hulppakketten. Ons land stuurt ook een expert in crisismanagement, die is gisteren al gearriveerd. Door de aardbeving in Venezuela zijn al 1430 mensen overleden, maar tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En de Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op polepositie gestart en won voor Max Verstappen en Kimi Antonelli, zijn ploegmaat bij Mercedes. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen en hij wordt ook tweede in de WK, tussenstand na Antonelli. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolken, minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer, met een kleine kans op een bui.
1: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
6: M&M Madness.
1: Luister vanaf morgen en maak kans
6: op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: We maken een klein tripje naar Ibiza dit uur met Prospa en Clooney straks. Maar ook onze big hit van deze week is een echte Ibiza-plaat.

Split to Be van Mark Ember om jou in de goede vibe te brengen op deze prachtige zondagnamiddag. Nu een nummer van Prospa en Clooney. Free Your Mind heet het. Prospa, dat is een duo uit Leeds. Clooney is een eerste producer en DJ die doorbrak met Hellbent en ondertussen een vaste naam is op onder andere Tomorrowland en Coachella. En Free Your Mind is de titelsong en eerste single van Prospa's debuutalbum. En zoals je voelt, is dit een klein beetje de vibe die je ook op Ibiza ervaart.

0: klaar allemaal? Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Loco Loco. Zometeen hoor je de big hit hier op M&M van deze week. Na Florida en Low. Het is er eentje van Jonas Blue. De Britse DJ en producer die al sinds de 10 grote zomerhits weet te scoren. Edge of Desire komt eraan zometeen.

0: met Dracula.
1: Het is bijna 6:30 op de bindering rond Brussel. 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Naar Antwerpen ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring is dat 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Deurne. Elders enkel lichte vertragingen en rijden geen treinen tussen Denderleeuw en Jette.

Elke zondagavond is er M&M R&B te horen op, ja, M&M natuurlijk. Hè. Om 7 uur is dat het geval, dus over een half uur terug. En elke week is er ook een nieuwe M&M R&B Deep Dive, waarin we duiken in het repertoire van een andere R&B of hip-hop legende. Deze week doet Esther Nwanu dat samen met DJ Magic over Tyler, the Creator. Dat is een Amerikaanse rapper en producer die je misschien wel kent van deze. Sugar on my tongue. Is er maar eentje. Van vele legendarische songs van Tyler, the Creator. Als je 20 minuten lang wil duiken in een mix van heel veel hits van Tyler, the Creator. En daarbij ook heel veel leuke weetjes wil horen die Esther Nwanu jou gaat vertellen. Dan kan je dat straks horen in M&M R&B na 7 uur. Maar je kan ook alle deep dives terugluisteren via het M&M kanaal op VRT Max. Want er zijn er nog veel meer.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

die laatste was heel goed. Alesso en One Republic met Lose Myself. Ook al eentje van een tijdje geleden, maar wel een Tomorrowland klassieker. Als je er graag een keertje bij bent op Tomorrowland, ik snap het. Maar het lukt natuurlijk niet altijd even makkelijk. Hè. Dat is altijd meteen uitverkocht, zo'n Tomorrowland evenement. Het is twee weekends. Maar je kan een full Madness Pass winnen hier op M&M. Je kan de Tomorrowland Experience meemaken, liever. Hoe gaan we dat doen? Kan je nog niet te veel vertellen, maar je moet luisteren naar M&M komende week. Dus vanaf morgen maak jij kans in M&M Madness op een weekend full madness op Tomorrowland. Dus gewoon luisteren vanaf morgen.

voelde gisteren misschien wel een klein beetje als het einde van de wereld. End of the World van Miley Cyrus. En zo naderen we liever ook het einde van deze M&M Weekend uitzending. De laatste voor de zomer. Vanaf maandag duiken we helemaal in de official Sound of Summer. Veel plezier met Esther zometeen na 7 uur. Dit is Sam Fender. Now let go of everything I will. Samen met Olivia Dean natuurlijk. Hè. En Rain Me In.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Zeven uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft duizenden gasten uitgenodigd. Onder hen ambassadepersoneel, bedrijfsleiders, militairen en politici, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. En Linde Koman is er ook bij.
3: De sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten. Zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
2: BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
4: Dat is een expert in crisis management en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak, zoals tenten.
2: Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. In een sprint met de drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen.
5: Ik had gewoon in mijn hoofd, ik meer gewoon alles uithalen, want dat is waarschijnlijk mijn enige kans ooit om Belgisch kampioen te worden. Op het moment dat ik over de meter rijd, besef ik het niet helemaal, maar nu... Ja, nu begint wel te dagen. Ik wist wel dat ik goed was en ben gewoon blij dat ik nu, als ik dan de kans krijg om voor mijn eigen te rijden, dat ik wel kan tonen dat ik ook koersen kan winnen.
2: En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij was in een sprint sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel na haar zege.
6: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta en dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
2: En op de Diamond League Atletiek Meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi tot twee keer toe zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. In die finale werd hij vierde. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10honderdste. Het kan nog onweren vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten dan. Op de andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen bij minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij. M&M Madness. Luister vanaf morgen en maak kans
8: op een weekend vol madness op Tomorrowland. M&M R&B.
7: Esther Mwano.
9: Het is de laatste voor ik jou met een dikke knuffel de zomer instuur.

Twee Franse queens in aantocht. Eerst Theodora, op een collab met Molly en Jalen Lamas Viral. Het is dus eigenlijk Frankrijk meets Dominicaanse Republiek meets Ghana op de track Jetski Freaky. En die beat, jongens, die is zo genieten.

is een boodschap die onze lokale scene ook mag blijven horen. Jij bent goed genoeg en zelfs veel meer. Straks leer je weer iemand kennen van bij ons die je extra mag ophypen. Agogo, een serieus multitalent.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
7: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag allemaal.

0: Deze twee samen, dat is als peanut butter and jelly, als watermeloen met feta, als perzik met tonijn. Kendrick Lamar en SZA, All the Stars. M&M Army. Als jij iemand bent die graag nieuw talent leert kennen voor hun grote doorbraak, dan zit je hier goed. We gaan babbelen met Agogo. Dat is het muziekproject van de Antwerpse Caro Abuto, 23 jaar is ze. Je kent haar misschien als laureaat van Soundtrack of van haar residenties in Treeks in het Bos. Ze zingt, ze speelt basgitaar en haar sound kan je het best omschrijven als een soort funky, soulful afropop. Die nieuwe single van haar is dan ook mega dansbaar. I Want You To Feel It. Dat gaat helemaal goed komen zo meteen. Agogo, hello!
1: Hallo. Superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, superleuk dat je hier wil zijn. Het was al even geleden dat je nieuwe muziek hebt aangekondigd. Anderhalf jaar sinds jouw EP 17. En je bent teruggekomen met een banger. Wauw. Wat is er in de tussentijd zoal veranderd voor jou?
1: Ik heb in de tussentijd een nieuwe EP geschreven die in november gaat uitkomen. Waarvan dat deze single, I Want You To Feel It, de eerste single is van de EP. Ik heb ondertussen ook een heel team rond mij dat meedenkt en mee in mij gelooft, wat super fijn is. Ik ben resident geworden in Treeks en ik heb Soundtrack mogen winnen. Dus het is echt een heel bewogen jaar geweest waar ik super blij mee ben.
0: Maar zalig. En je ziet dat ook, hè? Met het juiste team om je heen gebeuren er mooie, mooie dingen. Zoals die nieuwe track die is uitgekomen, I Want You To Feel It. Waar haalde je de inspiratie daarvoor?
1: Echt super toevallig. Ik denk dat ik het nummer ongeveer een jaar geleden heb geschreven. Ik had toen een nieuwe loopstation gekocht waarmee ik gewoon mee was aan het spelen. En daar kwam zo pipa, pipiep, pipiep, pipoepa. En ik was van, dat is wel cute. Maar dan niet per se met de intentie om daar dan een nummer van te maken. Dus ik heb het dan gewoon bijgehouden. En echt zo een paar weken later was ik aan het wandelen met mijn hondje, precies. En dan hoorde ik ineens de baslijn op dat nummer. En dan had ik van, misschien moet ik toch nog eens gaan kijken naar die loop. En dan ineens op een week verder afgeschreven en daar was het. Dus echt super spontaan en toevallig.
0: Dat is echt de beste manier om muziek te doen ontstaan, denk ik. Wat ook leuk is, is niet enkel het auditieve, maar ook de visuals, de videoclip, die is mega leuk. Wat wou je daar zeker in kwijt?
1: Ik wou het verhaal vertellen met allemaal sterke vrouwen die ook iets artistiek in de sector doen. Dus ik heb gewoon aan mijn friends een berichtje gestuurd van hey, heb je zin om die dag iets te doen? En iedereen was super down. Dus dat was echt een super fijne dag. Want we hebben alles op één dag geshoot. Maar ik wou eigenlijk echt een groepsbeleving vertellen wat dat ook in de lyrics van het nummer zit. Mm-hmm. En dat deze manier vertellen via een videoclip. Dus het is echt zo'n één beweging of zo dat we in de videoclip samen met allemaal sterke vrouwen vertellen.
0: Mega cool. Je ziet dat ook gewoon aan de vibes in die videoclip van I Want You To Feel It van Agogo. De zomer, die is hier. Het is voelbaar. Amai. En jij hebt ook een pittige zomerplanning. Ik heb gezien Maanrock, Theater aan Zee, Museumnacht en nog veel meer plekken waar je gaat spelen. Hoe ziet een geslaagde show eruit voor jou?
1: Dat is een goede vraag. Sowieso met mijn band vind ik het fantastisch. Als het ietsje koeler is, dan zou dat nog beter zijn. Want deze temperaturen zijn heel heftig.
0: Yeah.
1: Maar eigenlijk als ik goed in de vibe zit, dan is het voor mij al geslaagd. En meestal zit ik wel goed in de vibe. Ik luister wat Fela Kuti voor mijn concerten. En dan ben ik helemaal opgehyped om te spelen. Dus ja, dat is een goede show voor mij.
0: Komt helemaal goed voor deze zomer. Ik hoop jou op een van die vele stops te kunnen zien, alleszins. Want de muziek is zo, zo goed. Je hoort nu Agogo met haar nieuwste track I Want You To Feel It. Meid, merci voor je tijd en sowieso tot snel.
1: Tot snel, doei doei.

Bijna Tola OG-tijd, maar eerst Young Miami. Die is echt een momentje aan het hebben momenteel. Dat is allemaal dankzij haar nieuwste track, Spend That. Toen ze nog in City Girls zat, was het duidelijk dat die twee wisten hoe je clubbangers maakt. Maar solo lukt dat dus ook.

zometeen Tola OG Takeover. De hitte is gepiekt, maar Tola gaat daar nog eens los overheen springen. Echt. Dat is voor na jouw Song of the Summer. En ik wil je één ding meegeven. Als je Pile gaat draaien deze zomer, doe please het origineel van Movejo. Niet de AI-versie.

2025 was het Chargé. In 2026 is het Pile, Song of the Summer. Yes, sir. Eminem, R&B. Sola OG. Het is die tijd van het jaar waar DJ's hun zomerplanning showen. En ook onze Tola OG reist het ganse land af. Uiteraard, je moet zijn Instagram maar eens checken. Gelukkig passeert hij ook nog steeds bij ons, hier in Eminem R&B. En dat gebeurt nu. 20 minuten lang feest met Tola OG in de mix.

0: Gola OG in the mix.
1: Rema, een beetje nagenieten van die show op de mainstage van Couleur Café. Ik voel de hitte al terug. En we zijn hier nog maar halverwege. Tola OG.

0: M&M RM Beats.
1: Dit is Tola OG in the mix.

0: dit is de laatste voor de zomer. Deze mix van Tola OG. Maar het goede nieuws is, op VRT Max vind je die allemaal terug onder M&M R&B Beats. Dat is perfect om op te zetten bij je house party, je pool party, je barbecue, je apro, wat je ook allemaal uitsteekt deze zomer. En zometeen heb ik nog wat bij voor jou. De GOAT van ons land, die jouw MVP is geworden deze week.
1: Acht uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn er bijna 9000 aanwezigen. Veel hooggeplaatsten, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. Maar ook ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders. Ieder van hen heeft zijn eigen redenen om erbij te zijn.
2: Sfeer en gezelligheid zit goed. En het is echt typisch Amerikaans. Dus je voelt je helemaal in Amerika.
3: We hebben een restaurant in Centraville de Bruxelles. Ambassadeur Bill White, il était mangé chez nous. Et après, ils nous avons invité pour venir ici.
4: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantenindustrie. Die wijst is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
1: In de buurt van het Jubelpark was er ook protest. Een buurtcomité en verschillende organisaties die oproepen tot meer klimaatactie verzetten zich tegen het evenement. In Essene, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is asbest vrijgekomen. Maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
5: Wij hebben nu een perimeter ingesteld sinds deze ochtend. Het is een behoorlijk grote perimeter, omdat we op zeker willen spelen. De school die in de onmiddellijke omgeving ligt van waar de vuurhaard was, die houden we dicht. Dus maandag en dinsdag zal die school gesloten zijn en we vangen de leerlingen op in de cultuurzaal van de gemeente.
1: Mensen uit de buurt mogen niet in hun tuin of op hun terras tot een specialist morgen de vervuiling kan inschatten. In Istanbul in Turkije heeft de politie een vijftigtal mensen opgepakt tijdens een Pride-optocht. Pride-optochten en andere LGBTQ-demonstraties zijn in Turkije verboden. Dat was ook het geval met de optocht van vandaag, officieel om veiligheidsredenen. Ondanks het verbod probeert de LGBTQ-gemeenschap toch elk jaar een Pride-optocht te organiseren. Sport. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Rikaert beseft dat hij er dichtbij was.
6: Uiteindelijk moet ik wel tevreden terugkijken op mijn wedstrijd. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd reed. Altijd mee met de goede groep. En dat is gewoon een kwestie van de frisse benen nog te zoeken op het einde. En die had ik precies niet meer. Het was op, ik moet er eerlijk in zijn. Ik dacht dat ik hem ging in. Maar ik voelde al heel snel dat ik moest gaan zitten. En ja, dat is zonde.
1: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. In die finale werd hij vierde. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: M&M. M&M R&B. Esther Mwano.
0: Het is ook nog altijd WK, dus je krijgt nog een paar van die bangers van mij. En een deep dive van een van mijn persoonlijke favorietjes komt eraan. Maar

iemand niet moeten is één ding. Er een hele track aan wijden met Shut the Fuck Up in de titel is nog iets anders. Drake doet het gewoon allebei. Zijn apps mogen het heel goed weten deze keer. Straks een beetje dansen met de nieuwste van Bruno Mars. Maar dus eerst Drake zijn hater energy die eruit moet met Janice. Shut the

een van de meest gevierde producers in de scene, Timbaland. Die heeft samen met Chloe een mixtape gemaakt. Je kent haar van Chloe en Halle. Dat zijn twee zussen die met de co-sign van Beyoncé samen kijk hoe je R&B maakte. Solo doen ze ook een eigen ding. En die mixtape met Timbaland, dus die is op maar 2 maanden tijd gemaakt. Zo vlot ging die samenwerking. En je hoort dat gewoon. Dit is de openingstrek, Talking Dirty.

We schakelen zo meteen Shakira en Burna Boy weer in om jou in full WK-spirit te krijgen. Gewoon omdat het kan. En we gaan ook de GOAT van ons land vieren. Wie is dat? Waarom? Waarom nu? Daar ga je straks alles over ontdekken.

MMRV. Deze week is jouw MVP een beetje bepaald door Eerlijk. Je weet het of je weet het nog niet, maar elke maandag is er de livestream Eerlijk op YouTube. En we luisteren daar naar muziek, je hoort onze eerlijke mening en jij kan ook zelf jouw gedachten daarover kwijt in de chat. Vorige keer was het een best speciale stream, want we deden een bracket waarin we dus onze favoriete Belgische albums tegenover elkaar zetten. Wie zat daar allemaal tussen? Dat ging van Hamza tot Miss Angel, van Marta Daro tot Zwangere Gie. Echt heel uitgebreid, heel breed. Maar in de finale was het dus Different Waters van Coeli versus Racine Carré van Stromae. Ja, de legend, de GOAT, the greatest of all time, heeft die battle gewonnen, Stromae. Ze mogen allebei weliswaar een comeback maken van mij, hoor. Please. Maar jouw MVP deze week is dus Stromae. En de enige gepaste plaat die we in deze tijden kunnen draaien is, of course, Daf.

I can pick a bum. Pull up game super strong. Ik praat niet over OV. Ik haal de trein voor de fun. 100 flessen. 100 flessen.

Toch niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loeren, wij op klusos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Brakka, shandy, fucking snauw. Ik ben.

Tyler, the Creator Deep Dive. Het komt er eindelijk aan. Het is aftellen naar zijn show op Pukkelpop, dus het ideale moment om jou in zijn wereld onder te dompelen. Maar voor het zover is, krijg je nog één track van mij. De enige track waarmee we vanavond hadden kunnen afsluiten. Een all-time Eminem R&B's favorite. Untitled How Does It Feel van D'Angelo. Rest in peace aan deze legend. En ik wens jou alvast de allerleukste zomer toe.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

Het wordt zo'n goeie, deze deep dive. De komende 20 minuten draaien rond een man met veel alter ego's, maar nog meer talenten. From California, USA, het is Tyler the Creator. Een echte homo universalis.

0: Boy era. Tyler, the Creator, zijn muzikale evolutie is echt zot. Hij heeft altijd Pharrell Williams als inspiratie gehad, maar hij ging van horrorcore naar een meer toegankelijke hip-hop sound met jazz, soul en R&B invloeden. Maar nu even langs de Chromacopia era, though. Want hiermee was hij in 2026 genomineerd voor Album of the Year op de Grammys. En daar staat deze banger op. Sticky!
1: Poppin' that shit, get your head quick fast. Niggas popping off and niggas stepping on the gas. Pop that.

Frank Ocean collab incoming. Tyler zijn mede-art future lids. Dat was dus een hip-hop collectief met rappers, producers, filmmakers, skaters, acteurs en kledingontwerpers dat Tyler mee heeft opgericht. En het zotste is, hij is zelf al die dingen ook.

is at your window. De eerste grote doorbraak van Tyler, the Creator, was met zijn tweede album, Goblin. Je hoort hem daar conversaties verder zetten met Dr. TC. Dat is de fictieve therapeut die ook op zijn debuutalbum Bastard een belangrijke rol speelde. Die twee werken van zijn early days hadden echt die horrorcore sound. En met de single Yonkers fixte hij Best New Artist op de VMA.

mega intense thema's in Like Him en eigenlijk heel het Chromacopia album. Maar het hoeft niet altijd serious business te zijn bij Tyler. Op het internet is hij lang in zijn carrière een beetje een clown geweest. Vele, vele memes. Hij heeft ook een sketch comedy show gecreëerd waarin hij zelf meedeed. En in interviews is zijn personality ook altijd gewoon een highlight. Of course, in zijn muziek is dat hetzelfde.

0: kapot zweten. Tyler, the Creator Forever, sowieso. Iemand die zich zo vaak kan heruitvinden en zoveel verschillende vormen van artistry beheert, daar gaan we nog lang van horen. Maar voor deze deep dive zijn we uitgedanst.
1: Negen uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Voor het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White zo'n 4,4 miljoen euro ingezameld. Op de borden aan de ingang prijken naast Amerikaanse multinationals opvallend veel Belgische bedrijven. Allemaal sponsors die bijdragen aan het spektakel. Het gaat onder meer om chocolatier Leonidas, lijmfabrikant Soudal of transportbedrijf HS'ers. In de marge van het feest in het Jubelpark waren er ook protesten van buurtbewoners en organisaties die zich verzetten tegen de regering Trump. Deze manifestant zegt dat het feest gewoon een manier is van Trump en vicepresident Vance om geld binnen te halen.
2: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump. This isn't even the official US celebration that was passed by the Congress. This was a separate company set up by Donald Trump and J.D. Vance to figure out a way to get a lot of money out of it.
1: In Essenen, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is zeker asbest vrijgekomen. Uit voorzorg is er een perimeter, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
3: Er zijn sowieso asbestresten in de dakgoten, op de daken, in de voortuinen enzovoort. En dus hebben wij de aanpalenden van die straten allemaal persoonlijk bezocht om te melden dat ze verzocht worden om niet in de tuinen te gaan, geen terrassen te poetsen of wat dan ook, niks op te kuisen en te wachten tot de specialist bodemonderzoek morgenmiddag komt te zien wat er precies moet gebeuren. En dan gaan we beslissen hoe mensen al of niet aan de slag kunnen met opruimen of niet.
1: In afwachting moet een school in de buurt ook dicht blijven, morgen en overmorgen. De leerlingen worden opgevangen in de cultuurzaal van de gemeente. In Oeganda zijn de twee grootste onafhankelijke mediagroepen gesloten door sterke man Muhoozi Kainerugaba. De legerchef en zoon van president Museveni schrijft op X dat hij niet gelooft in de vrije pers. De Daily Monitor is Oeganda's belangrijkste krant en NTV Oeganda is een van de grootste commerciële zenders. Het was al slecht gesteld met de persvrijheid in Oeganda. Voor en na de omstreden presidentsverkiezingen dit voorjaar werden verschillende journalisten opgepakt. Op het WK voetbal trappen Zuid-Afrika en gastland Canada rond dit uur de 16e finales op gang. Beide ploegen staan voor het eerst in de knock-outfase van het WK. En bij Zuid-Afrika staat er met Hugo Broos een Belgische bondscoach langs de zijlijn. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren. Minima rond 18 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M.

0: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft bijna 9000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Daarbij hooggeplaatste gasten zoals premier De Wever en NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Lien de Koman, jij bent erbij. Wat is daar te beleven?
1: Ja, het officiële programma is hier volop aan de gang. Dat begon wel slecht, want de microfoon van de zangeres werkte niet tijdens het Amerikaanse volkslied. Ambassadeur White ging zelf naar het podium om haar terug te halen voor een tweede kans. White is duidelijk in zijn element op het podium, maakte veel grapjes. Complimentjes had hij voor premier De Wever en voor de hele regering. Opmerkelijk toch na de zware diplomatieke spanningen van een paar maanden geleden. Ook NAVO-baas Mark Rutte heeft net gespeeched. Hij benadrukte het belang van sterke transatlantische banden. De toespraken gaan hier nog even door en straks sluit de avond af met vuurwerk.
0: Dankjewel, Lien. In Venezuela blijft de dodentol van de aardbevingen stijgen. De teller staat er nu al op 1430 doden. Het is erg onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van honderden tot ongeveer 50.000. Nederland stuurt een hulpschip dat lag in Curaçao aangemeerd, op 300 kilometer van het getroffen gebied. Het schip heeft water, eten en andere hulpgoederen aan boord en een waterzuiveringsinstallatie. Ook ons land stuurt hulpgoederen. BIFAST coördineert die zending en stuurt ook een expert, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
2: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Grootrechterdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
0: De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op dat crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen, het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. Vandaag was de hitte bij ons al wat minder dan de voorbije week, maar in Duitsland is opnieuw een record gesneuveld. Daar steeg het kwik lokaal naar 41,7 graden. Het is al de derde dag op rij dat er in Duitsland een temperatuurrecord gemeten wordt. Ook in Polen, Tsjechië en Hongarije werden vandaag de hoogste temperaturen opgetekend sinds het begin van de metingen. In de 16e finales van het WK voetbal speelt het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op dit moment tegen gastland Canada. Geert, het verslag.
3: Wel, voorlopig is er nog niet gescoord in deze vrij matige wedstrijd. Canada is wel de betere ploeg, kreeg ook de betere kansen, maar die werden 1-1 gemist. En Canada had ook een strafschop kunnen, misschien wel moeten krijgen, maar die kwam er uiteindelijk niet. En inderdaad, het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos, die was redelijk begonnen, maar zakte naar het einde van de eerste helft toe toch wat weg. Broos is met zijn 74 de oudste coach die een knock-out wedstrijd mag coachen. Stand bij de rust tussen Canada en Zuid-Afrika 0-0.
0: Dankjewel, Geert. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, maar meestal droog. Maxima tot 27 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
5: M&M Madness.
4: Luister vanaf morgen.

0: Live. Zing.
1: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Door het wassende water van de rivier kwam de man wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: Het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had bijna 9000 mensen uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en hij benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De vaas toont een adelaar die neerstrijkt op een geslepen diamant. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Geert Heeremans, het was lang wachten op het winnende doelpunt.
2: Ja, maar Canada gaat toch verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op dat verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn van de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is dus dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de achtste finales tegen Nederland of Marokko.
0: Dankjewel, Geert. In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een zege gisteren tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en het bijhorende ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Belgische vrouwen verloren hun laatste wedstrijd van Nederland met 0-3. Het weer, vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, meestal droog. En maxima tot 27 graden, aan zee 21 graden. De dagen daarna afwisselend zonnenwolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jongeman verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jongeman is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: Zo net is er in het Jubelpark in Brussel met een groot vuurwerk een punt gezet achter het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij had duizenden gasten uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, zoals NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op het crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen. Dat is het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Maar ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. De Israëlische regering heeft de Armeense genocide erkend. En die stap zorgt voor diplomatieke hoogspanning met Turkije. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen Armeniërs gedood in het Ottomaanse Rijk, het land dat later Turkije werd. Turkije verwerpt dat het om een genocide ging. De erkenning is dan ook een provocatie richting Turkije. De Turkse president Erdogan beschuldigde Israël in 2023 al van genocide op de Palestijnen. Volgens Turkije probeert Israël met dit politieke besluit haar eigen misdaden te verhullen. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
2: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een eerdere zege tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden. Aan zee is dat 21 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken. Kans op een bui en temperaturen rond 25 graden. Dat was het. Ik wens u nog een zachte nacht. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. En meer nieuws vindt u ook altijd op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de Maas kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar en ook, ik heb altijd dat gevieren en ondanks die moeilijkheid met de politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die bloei gaat gepaard met een sterke geur van rottend vlees. Daarmee lokt de plant aasvliegen voor de bestuiving. De reuzenaronskelk in Gent is 2 meter en 29 centimeter groot geworden. De bloei duurt minder dan 72 uur, maar door het warme weer zou de plant ook sneller uitgebloeid kunnen zijn. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is, is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen. Ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
7: Emma.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: word of God. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.